Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. En zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt.

Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de opheffen rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt.

Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt.

Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten.

NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een proces-verbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid, uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt.

Het weer blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land begint de spits met vertraging door een pechgeval op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem sta je bij Ravenstein 5 minuten in de file. Er is 1 rijstrook dicht. Loopt daardoor ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekincidenten. Op sociale media gaan verschillende filmpjes rond waarop een vechtpartij en arrestaties te zien zijn. De politie geeft geen verdere informatie. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. De bond wil nu actie van de politiek. Sinds hoofdconducteurs geen BOA-status meer hebben, kunnen ze niet meer zelfstandig een procesverbaal opmaken tegen bijvoorbeeld zwartrijders. In 2025 waren er bijna 6500 incidenten. Dit jaar staat de teller al op 5100, waarvan 1400 keer met fysiek geweld en ruim 100 keer bedreigingen met een wapen tegen spoorwegpersoneel. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Er komen ook regels over veiligheid.

uitstoot van gevaarlijke stoffen en het gebruik van start- en landingsbanen. De overlast per etmaal moet met 20% omlaag en 's nachts met 15%. Het aantal vliegbewegingen gaat terug naar 478.000 per jaar, waarvan 27.000 nachtvluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het tweede grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. De Amerikaanse marine geeft weinig details over de nieuwe toestellen die de huidige F-18 Hornet moeten opvolgen. Details over verwachte kosten, het aantal toestellen of de datum waarop ze operationeel moeten zijn, zijn niet bekendgemaakt.

Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits begint met vertraging door een vrachtwagen met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Het kost je een kwartier extra en de rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem staat ook een pechgeval. Tussen Nistelrode en Ravenstein heb je 20 minuten oponthoud. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. De A59 van Den Bosch naar Os loopt het vast tussen Nuland en knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging inmiddels ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Bever.

0: Ja, ons productieteam heeft goed zijn best gedaan gisteren. Goedemorgen Adrie.
1: Goedemorgen Marcel.
0: En even kijken, als ik knopje in... Nee, ik moet deze hebben. Goedemorgen Henk.
2: Ja, goedemorgen Marcel.
0: The Rolling Stones, the last time. Nou, daar gaan we jongens. Het is bijna 7:09. Woensdagmorgen, het is de 30ste van september. En zoals gezegd, de laatste Beverlandse ochtendshow. Maar dat wordt wel een hele speciale met tal van de gasten die hier vandaag binnen zullen wandelen. Het was vroeg voor jou ook, Adrie?
1: Nou, voor mij niet echt vroeg. Ik ben gewend vroeg op mijn bed uit te komen, Marcel, dat weet je.
0: Ja.
1: Normaal gesproken ben ik hier aan de achterkant aan het werken.
0: Ja. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je ook voor de koffie gezorgd hebt.
1: Ja, nee, dat is graag gedaan, jongen. En je weet het, we zijn die reis samen al jaren geleden ooit eens begonnen. Dus,
0: ruim 45 jaar. En ik denk dat ik jou van die ruim 45 jaar toch zeker, nou wat zullen we zeggen, 43 jaar ken?
1: Ja, ik denk het ook ondertussen ook wel zoiets, ja.
0: Heel veel anekdotes gaan we zo meteen in de show nog over praten. Want jij hebt ook al zo'n aantal verhalen over mij. Genoeg, denk ik.
1: Och ja, dat is hoe het bekijkt.
0: En Henk is er wat recenter bijgekomen. Ja. Maar ook Henk vanmorgen al vroeg in de studio aanwezig. En Henk is trouwens op de maandagmorgen vaste gast. Die komt altijd maandagmorgen even binnenlopen voordat hij naar zijn werkgever gaat.
2: Ja, vaak wel.
1: Meestal voor de koffie.
2: Nee. Dit is de eerste keer dat ik koffie krijg.
0: Oké, kijk eens aan. Nou, tot 11:00 vanmorgen. En gisteravond vroeg de hoofdredacteur Han, die vroeg aan mij van... Ga je dat wel redden? 11:00. Ik zeg, ik weet het niet Han, misschien wordt het wel 12:00. We gaan gewoon kijken waar het schip strandt.

Hierheen is een duidelijke boodschap. Geef nooit op aan je dromen. Dreamtime, Daryl Hall. 14 over 7, goedemorgen. Het is woensdagmorgen, het is 30 september. De allerlaatste Beverlandse ochtendshow. Mijn naam is Marcel Steenbakker. Goedemorgen Marcel, Willem Kraaienbrink en Ingrid zijn erbij als jij knallend afscheid neemt na 45 jaar radioactiviteit. Moet Willem nog wel even wakker maken, dat schrijft Ingrid. Groeten van ons. Ja, Willem is een oud collega van mij. Hij verkocht destijds reclame op een zender in België waar ik werkzaam was. Dankjewel Willem, dankjewel Ingrid en fijn dat jullie erbij zijn vanmorgen. En ook Lucas, die schreef ook. Schrijf ook een appje naar 0113794100. Gaan we zometeen allemaal behandelen. Gerard Langendijk stuurde ook een appje zometeen. Of zojuist. Oh, ze komen allemaal voorbij in de komende 4 uur.

0: televisie is het gelukkig nooit geworden, want ik heb überhaupt geen hoofd om op televisie te verschijnen. Aha!
1: Marcel Steenbakker. Streekomroep de Beverlanden.
0: And the sun always shines on TV. Gerard Langendijk die stuurde een appje naar 0113794100. Succes vandaag, Marcel. Dankjewel, Gerard. Mocht je zin hebben, je weet ons te vinden. Kom je even gezellig om een bakje koffie. Lucas Eversen die stuurde ook een appje naar 0113794100. Hey Marcel, jammer dat je weggaat. Ik gun je het allerbeste. Veel plezier en bedankt dat ik nog langs mocht komen. En natuurlijk luister ik naar deze spectaculaire uitzending. En spectaculair, dat gaat het zeker worden. Dat kan ik je beloven, want we hebben heel wat gasten die vandaag langs zullen komen. Een van die gasten is mijn eerwaarde collega Adrie van Putten.
2: Hey.
0: Hey. Over anekdotes gesproken, Adrie, vertel er eens eentje. Wat kun jij nog herinneren van mij?
2: Nou, onder andere dat je in slaap bent gevallen op de wc.
0: Ik had het kunnen weten. Als er iets is waar we over beginnen, dan...
2: Die wc...
0: Ja. Ja, dat is legendarisch, maar dat moet je even uitleggen aan de luisteraars.
2: Nou, dat was heel simpel. S'nachts in de Valkenslotlaan, Marcel die zou er voor nachtprogrammering zorgen.
0: Dat was bij Radio Golden Wave.
2: Ja, dat was...
0: Heel illegaal toen.
2: Zo, ja, echt wel. Maar ja, wel een van de betere stations in die periode.
0: Absoluut.
2: En 's ochtends vroeg wordt collega Koos, die wordt wakker. En die hoorde op een gegeven moment alleen maar een pick-up naald die oversloeg. En helemaal geen muziek meer.
0: Ja.
2: En waar is Marcel gebleven? Ja, overal aan het zoeken. Gauw muziek op de zender gezet. Want ja, een zender zonder muziek, dat is absoluut niet mogelijk.
0: Nee.
2: Dus koffie zetten en dan toch maar eens op zoek gaan naar Marcel. Nergens te vinden. Ja, toen moest Koos heel nodig naar de wc en... Wie treffen we daaraan in diepe slaap op een hele grote hoop? Marcel Steenbakker.
0: Ja, dat was wel een tijd.
2: Dat is al een luchtje aan.
0: Ja, dat was wel een tijd in die Valkenslotlaan. Jongen. Ja, over hopen, daar kan ik je nog veel meer over vertellen.
2: Ja.
0: Moet je maar eens aan Henk Ketting vragen. Die heeft daar ook
2: de andere kant van dat muurtje.
0: Ja. En niet alleen, ik heb ook nog een hond gehad, Robby. Die had een haat-liefde-verhouding met Henk.
2: Ja, dat weet ik, ja.
0: 7:30. Goedemorgen, het is woensdag. We zijn 30 september vandaag en dit is de allerlaatste Beverlandse ochtendshow. Na ruim 45 jaar hangen we de microfoon aan de wilgen. Hier is Alex Warren en Fever Dream.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In het centrum van Arnhem zijn diverse gewonden gevallen bij meerdere steekpartijen. Er zouden 3 tot 5 mensen zijn aangehouden. Ook is zeker 1 man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vakbond voor spoorpersoneel luidt de noodklok over het aantal geweldsincidenten. NS-medewerkers worden steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor de luchtvaart. Een kamermeerderheid steunt het luchtvaartbesluit van het kabinet met nieuwe grenzen aan geluidshinder en het aantal vluchten. Boeing mag de opvolger van de F-18 straaljagers gaan produceren voor de Amerikaanse marine. Het is het 2e grote defensiecontract dat Boeing dit jaar binnenhaalt. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land begint de spits met vertraging door een pechgeval op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem sta je bij Ravenstein 5 minuten in de file. Er is 1 rijstrook dicht. Loopt daardoor ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

jaren 80 echt wel kop in de wind en gewoon doorgaan. En net doen alsof je gek bent. Dat was voor ons geen probleem, dat laatste. Gek waren we toch wel. Bob Seger, Against the Wind. In de laatste Beverlandse ochtendshow. Ik wilde maar mee zeggen dat toen in die tijd radio zoals we die vandaag de dag maken absoluut niet mocht bij de wet. Het was streng verboden. En we zwierven dan ook met onze zender regelmatig door Goes en omstreken. Als er weer iemand gepakt was, dan moest er even naar een andere uitzendlocatie uitgekeken worden. En hoe leuk is het dan om toch heel wat jaren later iemand in de studio te hebben? Renske. Ja, ze wil niet op de radio, maar Renske is een van de mensen waar ik samen met anderen bij haar en haar man André destijds een zender neergezet heb. En ja, het noodlot wil, ze zijn ook nog een keer gepakt. Nu kunnen we erop lachen, maar toen was het behoorlijk serieus. Ze heeft de hele dag op het politiebureau in Goes gezeten. André die zat zelfs in de cel, hè? Ja, die zat zelfs in de cel. En ja, zware criminelen, jongens. Goh, nou. En we deden helemaal niemand kwaad. Echt werkelijk niemand. Sterker nog, we waren de voorlopers van lokale omroepen in Nederland. Ik kreeg gisteravond nog geluidsopnames toegestuurd van Kees de Bakker. Die was daar ook veelvuldig bij betrokken. Opnames waarbij we zelfs de Sinterklaas-intocht aan het verslaan waren. En sportmanifestaties toen in het oude trefpunt.

18 voor 8 op woensdagmorgen. Het is gezellig druk in de studio van Streekomroep De Beverlanden. Hebben we anders nooit in de Beverlandse ochtendshow. Dan sta ik hier gewoon in mijn uppie. Maar Henk is er, Henk de Kiewiet is er, Adrie van Putten, Peter Rottier is ook inmiddels binnengekomen. Onze headbanger van de maandagavond samen met Martin. En Renske, ja, ook die is er. Mocht je zelf ook langs willen komen, je bent van harte welkom.

Het is dat ik al voorzien ben van gas, water en licht. Anders had ik waarschijnlijk op dit aanzoek best wel ingegaan. Miley Cyrus hoorde je in de Beverlands ochtendshow. Let's get married. 7:15. Het is de laatste vandaag. En als je in contact wil komen met ons, als je nog wat wil zeggen in de uitzending, je bent van harte welkom. Bel even naar 0113-794100. En dat nummer kun je ook gebruiken als je een appje naar ons wil sturen. Altijd hartstikke leuk. Overigens ook nog mail binnengekomen van Stichting Arti Carnaval Goes. Gaan we zo meteen behandelen hier bij Streekomroep de Beverlanden. Met nu Steve Winwood.

gaan hem even wegdraaien. Stevie Winwood was dat, back in the high life again. Goedemorgen. Hallo, hallo? Nee, hij is al weg inmiddels. Als je luistert, ik vermoed dat het Lucas was. Je mag nog even terugbellen. Dan neem ik je gelijk in de uitzending, yes?

0: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Lucas.
0: Hi Lucas, wat fijn dat je erbij bent zo vroeg. Moet je niet naar school, Lucas?
1: Nu. Ja, ik ben nu onderweg.
0: Oh, je bent onderweg zelfs? Je zit toch niet op de fiets te bellen?
1: Nee, ik word nu even gebracht.
0: Ah, oké. Door je moeder?
1: Nee, door mijn vader dit keer.
0: Hoi, pap.
2: Hallo.
0: Hoi. Ja, Lucas, fijn dat je even belt. Heb je nog wat te zeggen, joh?
1: Nou, ik gun je het allerbeste en ik vond het leuk om je een keer te ontmoet.
0: Ja, jij bent een keer hier 's morgens geweest, hè? Samen met je moeder hebben we toen 2 uur samen programma gemaakt, hè?
1: Ja.
0: En ik zag net je appje voorbij komen. Je zou nog graag bij een andere DJ hier bij Streekomroep de Beverlanden vrijwilligerswerk willen doen. Of in ieder geval wat kennis opdoen. Nou, bij deze, ja? Er komen er een heleboel binnen vandaag. Ik ga je gewoon aanbevelen.
1: Ja.
0: Yes. Hey.
1: Heel erg bedankt.
0: Doe je best op school, hè, jongen.
1: Ja, doei.
0: Dan eindig je niet zoals ik.
1: Doei.
0: Dankjewel, Lucas. Groetjes, hè. Hoi.

0: Wat moest je nou lachen toen ik dat tegen Lucas zei? Van doe je best op school, dan eindig je niet zoals ik.
1: Ja, iets met een gedeelde werkgever uit het verleden. Achter een of ander bureautje bij.
0: Ja. Ook dat is such is life, hè?
1: Ja. Je kan elkaar maar tegenkomen, toch?
0: Ja, jammer dat we die van Steve Winwood een beetje...
1: Nou, gooi hem er nog een keer in, het is jouw show.
0: Ja, oké. Ik zal even kijken of we nog tijd hebben. We hebben nog ongeveer iets van 3 uur en 9 minuten. 3 uur en 8 minuten ongeveer. Overigens, ik vind het wel leuk dat Edo vandaag het nieuws voorleest.
1: Ja, dat zei je vanochtend.
0: Toen jullie vanmorgen om 7 uur binnenkwamen... en ik was hier natuurlijk al heel vroeg. 5 minuten eerder. En toen vertelde ik jullie... toen ik naar het zendschip de Ross Revenge werd gestuurd door Willem... Willem luistert nu, denk ik. Willem was er zelf ook bij. Het was ook de eerste keer dat Edo Peters meeging naar het zendschip Ross Revenge. Was het zendschip waar Radio Caroline en Radio Monique op gevestigd waren. Radio Caroline overigens nog steeds. En Edo die presenteerde toen bij de Amsterdamse radiopiraat Radio Octaaf... de scheiding uit je haarshow.
1: Ja. Ja, lukt hem dat toch?
0: Overigens ook iemand met een rijke radiohistorie. Woont tegenwoordig volgens mij, als ik me niet vergis, in Hongkong. En dan toch het nieuws voorlezen bij Streken van de Beveland.
1: We hebben ze gewoon internationaal, hè?
0: Techniek.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Alles in de cloud staat daar opgeslagen. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. In 2030 kan dat oplopen tot 15%, zegt netbeheerder Tennet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. Volgens The Guardian wijst alles op betrokkenheid van Iran. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het armlastige eiland zou de Amerikaanse veiligheid bedreigen. Cuba spreekt dat tegen. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders

over. Minister Buchholz O'Sullivan had de gemeente in juli een brief gestuurd. Maar het beleid in de meeste gemeenten blijft ongewijzigd. In 2025 stonden 60.000 mensen ingeschreven in een vakantiepark. De gemeenten willen de woningen liever behouden voor de recreatiesector.

Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits van woensdag is niet de drukste van de week, maar toch moet je op een aantal wegen best veel geduld hebben. Vooral op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Ze zijn daar een pechgeval aan het bergen. Daar heb je 10 minuten op onthoud, maar het loopt vooral vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor knooppunt Paalgraven, daar sta je nog een half uur vast. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Verder staat er een pechgeval op de A16 van Rotterdam naar het zuiden bij Dordrecht. Vertraging is 20 minuten. Ook daar is de weg ieder moment vrij, verwacht Rijkswaterstaat. En op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: tweede uur, ja.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Nou zeg. Zet even koptelefoontje op. Even koptelefoontje. Wil je even bij hebben?
2: Yes.
0: Hey, wordt het toch nog gezellig vandaag? Nou, schuiven jullie ook maar even aan. Pak even een koptelefoon erbij. En een microfoon. Whatever. Esther.
3: Goedemorgen.
0: Hi.
3: Hi.
0: Oh, even het muziekje zachter. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel.
0: Wat leuk je te zien, joh.
3: Ja, even geleden, hè?
0: Ja, even geleden.
3: Ja,
0: hoe
3: zeker.
0: Is het?
3: Goed.
0: Ja?
3: Goed, ja.
0: Volop in de verbouwing?
3: Volop in de verbouwing.
0: Nou,
3: ja,
0: kijk aan.
3: Zeker. Naar het andere eiland, Bogeren.
0: Ah, ja, dat dan weer. Dat is dan weer even jammer, hè?
3: Ja, zeker.
0: Dit is dus niet goed voor de gezondheid, hè?
3: Nee, maar straks ga jij heel veel uitrusten, dus dan kan je best wat lekkers gebruiken, toch?
0: Best wat lekkers gebruiken. Och, hartstikke leuk. Cadeautjes, zeg. Ja, jongens. Oud-collega's ook nog.
4: Goedemorgen.
0: Dion.
4: Goedemorgen.
0: En Felix.
5: Ja, precies.
0: Hè, van Zuidwest FM.
4: Ja, goedemorgen.
0: Nou, wat brengt jullie zo ver naar Zeeland?
4: Nou ja, jij vooral.
0: Ja. Wat leuk dat jullie er zijn.
4: Ja, graag gedaan.
0: Ja, geweldig zeg. Och, wij hebben ook heel wat meegemaakt, hè. Als je er goed over nadenkt. Ja, België, daar hebben we met z'n allen op Baccarat gezeten. Zag jij op Baccarat, Dion?
4: Ja, nog net. En
0: jij hebt nog net...
4: de overgangen naar op een gegeven moment naar Arta.
0: Ja. Ik weet, Felix die kwam op een gegeven moment, toen zaten we nog in het schuurtje in Zandvliet. En toen waren we volgens mij net verhuisd naar Puttercapelle. Ja, naar Puttercapelle zouden we gaan. Ik heb straks nog een verrassing voor jullie. De directeur destijds die komt ook nog langs.
5: Oh.
0: Ja. Oh, dat wist jij natuurlijk al.
4: We hebben nog een appeltje mee te schillen, nee.
5: We hebben nog wat af te rekenen.
0: Wie niet? Ja, en Esther die deed bij ons de regio-info,
3: yes.
0: De agenda en zo. Ga je ermee door in de toekomst of misschien andere plannen?
3: Wie weet. Ja. De toekomst ligt open, dus ja.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb meestal als ik mensen ontmoet voor een eerste keer en die willen dan iets met radio gaan doen, heb ik wel altijd zoiets van, dit gaat hem worden of dit gaat hem niet worden. En bij jou had ik gelijk zoiets van, dit gaat hem worden.
3: Oh, nou, dat is top om te horen.
0: En je hebt ook een paar cursussen gedaan in die richting, dus
3: zeker.
0: Gaat helemaal goed komen. Ja, die twee jongens daar, die 100 jaar radioervaring, ik bedoel.
3: Kijk.
4: Ik heb het uitgerekend van de week,
0: ja?
4: Omdat ik hier naartoe wist. Ik wist dat ik hier naartoe ging gaan. Als ik al mijn uren bij elkaar op zou tellen, zou het meer dan 9000 uur zijn.
0: Zo.
4: En dat is meer dan een volledig jaar.
0: Ja.
4: Heb ik radio gemaakt. Dus ja, dat betekent dat je wel een radiomens bent, ja.
0: En hoeveel jaar is dat,
4: Ik ben in 1991 begonnen met een tussenpoze van 7 jaar. En daarna eigenlijk elke week gewoon radio gemaakt.
0: Ja.
4: Dus dat doe ik dan nog.
0: En Felix?
5: Ja,
0: ook zoiets, hè?
5: Nog eerder, denk ik.
4: Jij was nog eerder dan mij.
5: Ja.
0: Ja, Felix was een van de eerste mensen uit Bergen op Zoom die toen binnenkwam lopen bij Baccarat. Ja. Het waren tot dan toe eigenlijk alleen maar Zeeuwen.
5: Ja.
4: Oei.
0: En een paar Belgen, een paar verwaaide Belgen. Lex bijvoorbeeld, hè? Lex de Groot.
4: Nou, een verwaaide Belg, Romain Vissenakis. Ik weet niet of je die kent.
0: Naam zegt me wel iets.
4: Ja, die zit nou bij Nostalgie. Dus dat is van hem, zeg maar. Nostalgie,
0: okay.
4: Ja.
0: Oh ja, dat heb je verteld. Ja,
4: dat klopt, ja.
0: Ja, sommige van ons die zijn gewoon helemaal doorgeschoten erin. Die zijn nu hotshot bij een grote zender, hè?
4: Ja, bij 100% NL. Wie zit er ook weer? Colin Banks.
0: Colin. Met Colin heb ik ook nog op de Ola-lijn gewerkt.
4: Pat B. De DJ.
0: De DJ, ja.
4: Die is ook bij Arta toen begonnen.
0: Ja. Ik weet, ik kwam Pat, die kwam ik altijd op zaterdagmorgen. Dan ging ik mijn radioprogramma opnemen. In de schuur, toen de garage inmiddels. In Zandvliet nog, aan de Wiltjens 18C.
4: Het bestaat niet meer, het pand bestaat niet meer.
0: 2050 in Antwerpen.
4: Ja, het pand is helemaal weg.
0: Ja. En toen kwam ik, Pat, die kwam ik altijd tegen. En die kwam altijd op zijn fietsje.
4: Ja.
0: En die was toen nog helemaal lijp van de New Beat. En de House was toen nog in opkomst.
4: En een verman met zijn geld is nu in België gaan wonen.
0: Ja. Goh, leuk. Wat een tijd, joh. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn vanmorgen. Telefoon staat wagenwijd voor je open, 0113794100. Als je jezelf ook hier in de feestvreugde wil onderdompelen. En anders mag je natuurlijk even een appje sturen naar datzelfde nummer. 0113794100. Ja, geloof het of niet, maar vanmorgen is toch echt de last time. Hier is de script. Why is it so?

0: Nou, ik zeg het niet vaak, maar als je nu belt, dan moet je toch even geduld hebben.
1: Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker.
0: Ja, het was de bedoeling dat er een muziekje zou komen. Dat gaan we zo meteen even regelen. Goedemorgen, Ed.
2: Goedemorgen, Marcel en luisteraars.
0: Wat leuk dat je ook, ja, die telefoon die gaat hier, zeg. Pakken hem zo meteen op. Wat leuk dat je er bent, Ed. Je moet gaan werken zo meteen.
2: Ja, dat moet ook gebeuren, helaas nog. Maar ja, dit kun je natuurlijk niet voorbij laten gaan eventjes. Zo'n, laat maar zeggen, jubileum. Uitzending van jou?
0: Ja, spectaculair, want het is gelijk de laatste.
2: Ja, je moet er met een klapper uitgaan, hè, zeggen ze altijd.
0: Ja. En ik had me voorgenomen, we gaan. Gisteren had ik Elsa van Omroep Zeeland en die begon over tissues en dat soort dingen. En natuurlijk,
2: ja, laten we dat niet meer doen. Hè.
0: Die zullen er vast en zeker vandaag nog wel aan te pas komen. Maar voorlopig houden we het nog even droog en gewoon gezellig met wat anekdotes. Heb jij toevallig nog een anekdote, Ed? Iets wat wij samen meegemaakt hebben?
2: Nou, ik moest meteen denken aan die uitzending vanuit Café Barends bij Veste Verlicht.
0: Ja, dat wat was... we toen samen deden met toen nog de zieke omroep.
2: Ja, dat was toch al eventjes, was veel werk, maar was wel hartstikke leuk om te doen en aan mee te werken.
0: Dat was een enorm hoogtepunt en het was eigenlijk ook in die periode dat ik merkte dat Jos ziek was. Want ik weet nog dat wij de zender op gingen halen in Terneuzen bij Broadcast Partners. En daar werd ik met open armen en veel gelach ontvangen. Want ze hadden zoiets van, kijk nou joh, het is echt waar, die oude piraat die komt gewoon hier een zender ophalen. En ik keek achter mij en ik was Jos ineens kwijt en die lag dus op het wegdek gewoon.
2: Die lag op het weg. Oh, dat heb ik
0: ja, die lag op het wegdek. En niks aan de hand natuurlijk. Hè. Jos kennende, die zei van nee, het is niks. Het is gewoon even een evenwichtstoornisje. Nou ja, het bleek later natuurlijk wel dat er behoorlijk wat mis was. Maar we hebben toen samen die zender hebben we daar aangezet, hè, Ed?
2: Ja, nou, dat kwam natuurlijk niet heel erg ver met de beperkingen die we waren opgelegd door de RDI.
0: Ja, die beperkingen die werden ook weer opgeheven door Ed.
2: Ja, het moest toch wel goes bestrijken en niet alleen maar de vesten.
0: Ja. Ik weet niet meer hoeveel wat we kregen, maar het was
2: heel weinig.
0: Het was heel weinig. Het was net genoeg om op het orgeltje van de buren binnen te komen. En Ed die zei van kom, dat gaan we niet doen. We zetten gewoon dat ding op vol vermogen. En we hadden die pool op het dak gezet bij Annelies op het café. En zo waren we toch nog redelijk vet te ontvangen.
2: Nou, dat was in ieder geval één goes te beluisteren. Dat was zo'n beetje de start, hè, lijkt me.
0: Dat was eigenlijk wel een beetje de start van de streekomroep. We hadden toen natuurlijk nog niet kunnen vermoeden dat we zouden gaan samenwerken met de zieke omroep en dat we zouden gaan fuseren. Maar het was wel een beetje de start, want ik kan me ook nog herinneren dat onze eerste voorzitter, Peter Pellegrino, die was toen ook aanwezig bij die uitzending. Volgens mij de laatste avond. En die had toen zoiets van, nou, wij gaan elkaar nog wel vaker tegenkomen.
2: Ja, dat was ook inderdaad altijd een amusante man.
0: Hij komt ook nog langs vandaag, heeft hij toegezegd. Dus ik heb geen wijn hier. Anders hadden we nog een wijntje.
2: Dat is ook een beetje vroeg voor, dat denk ik.
0: Als Peter ergens binnenkwam, dan was het gelijk wijntje.
2: Oh, ja. Ook om 8:30 s ochtends.
0: Dat durf ik niet te zeggen, maar Peter was meestal toch wel van wijntje.
2: Okay, nou, ik ben eerder toe aan koffie eigenlijk.
0: Ja. Nou, moet je nog koffie hebben voordat je...
2: Nou, dat ga ik zeker niet afslaan.
0: Oké. Nou, Tristan die is ook in de studio. Dat is de neef van Jos. Die heeft alles eigenlijk wel vanaf het allereerste moment dat we 's avonds urenlang zaten te vergaderen en zaten te bomen over hoe we het zouden doen en zo. Dus die is er ook. Hessel is er van de Hesselschudding. We hebben Felix Moor van Zuidwest FM. Dion Dietvors van Zuidwest FM. We hebben Esther van Streekomroep de Beverlanden. En Adrie van Putten. Wat wil je nou nog meer? Toch?
2: Muziek.
0: Ja. Ik kreeg hier nog een appje binnen. Oh, Erik de Vos is dat uit België die probeert te bellen. Erik, als je me nu belt, dan sta ik je graag te woord en haal ik je zo even in de uitzending. Ja? Hier is Dido en thank you.
2: Bedankt,
0: al
2: Marcel.
0: Al die luisteraars, dankjewel Ed. Voor alle goede zorgen en altijd dat je...

0: Dido. Ze maakt helaas niet meer muziek. Thank you was dat. Het is gezellig in de studio, maar ook gezellig in de auto in België. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Hoe is het, jongen?
1: Goed, goed, goed. Dat is een tijdje geleden, hè?
0: Dat is zeker lang geleden. Wij zijn elkaar vroeger in België wel eens tegengekomen. Verschillende keren zelfs. En toen nogthans heb je op een gegeven moment hier gewoon programma gemaakt bij ons.
1: Dat is waar ook, hè. Ja. De hitkampioen heeft bij jullie een aantal jaren gedraaid, zal het zo uitdrukken, hè.
0: Ja.
1: We hebben wat live radio gemaakt, dat herinner ik mij nog ergens ja. In mijn verre verleden.
0: Klopt, joh.
1: Dat we dat ook nog eens gedaan hebben.
0: Ja. Hoe is het met Erik en wat doe je vandaag de dag? Ik weet, je zit op de radio.
1: Dat weet ik, ja. Ik ben nog altijd radioactief, laat me zo uitdrukken.
0: Ja.
1: Ik doe nu nog een dance station in België.
0: Ja.
1: Die eigenlijk in randje van Zeeland gaat geraken. En dan heb ik ook nog een internetstation waar ik eigenlijk nu een ochtendshow aan het doen ben. Maar waar heb ik toch even tijd gemaakt voor jou, hè?
0: Ach, dat vlijt mij enorm, Erik. Dank je wel.
1: Ja, jongen. Zoals ze zeggen, ik weet niet. Wat moet je zeggen in Nederland? Proficiat of succes met je verdere plannen? Of ja, hoe moet je het aanpakken?
0: Succes met de verdere plannen, zou ik denken.
1: Klopt. Want jij gaat naar de zonnige oorden, als ik een beetje gevolgd heb.
0: Op termijn is dat wel de bedoeling dat ik inderdaad Nederland achter me laat. En misschien wel ergens in Zuidoost-Azië neer ga strijken.
1: Ja, dan had ik zo wat aan willen voelen.
0: Ja.
1: Maar ik wil jou eigenlijk wel even bedanken, want jij hebt me toch de kans gegeven om bij SOB mijn ding te mogen doen.
0: Ja.
1: Dus dat we ook toch even persoonlijk de groeten doen. En ook aan de jongens in de studio die mij nog kennen.
0: Ja.
1: Die verdwaalde Belg in Zeeland.
0: die heel Kamperland onveilig maakte af en toe.
1: Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar ik ben daar al helaas moeten wijken.
0: Ja.
1: De prijzen werden een beetje te hoog zelf voor de dierbare Belg die ik ben. Maar prijzen.
0: Ja.
1: Het moet nog altijd een beetje betaalbaar blijven, hè?
0: Als je nog een coronapas nodig hebt, Erik, moet je me gewoon bellen, dat weet je.
1: Ja, dat was het ook weer. Och, jongens, toch.
0: Ja. Erik, die moest even voor de luisteraars. Erik moest natuurlijk af en toe even gewoon hier in Zeeland zijn, vanuit België. En ja, je kon in de coronatijd kon je de grens niet over. Dus ik had als werkgever, had ik netjes een soort van coronapas gemaakt voor Erik.
1: Ja,
0: en daar kon hij mee de grens over. Ja.
1: We moesten toch radio maken, hè?
0: Ja, daarom. Nou, het is allemaal goed gekomen, zullen we maar denken.
1: Dat zal wel zijn, zeker okay. En vast, jongen. Ik wens je ontzettend veel succes met je andere plannen.
0: Dankjewel.
1: Geniet een beetje van alles en nog van wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. De groetjes aan iedereen en natuurlijk aan iedereen van SOB.
0: Dankjewel.
1: Heb ik een hele fijne tijd gehad, dat moet ik eerlijk zijn.
0: En jij heel veel succes met je internetradio. En op DAB zit je volgens mij, hè, met de dance center.
1: Ja, de dance station zit op DAB+, op FM en een stukje. En ook online natuurlijk, want daar haal je natuurlijk ook heel wat luisteraars.
0: Okay.
1: Maar het is een heel ander concept dan dan wat jullie maken natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Het is meer 90s, zeros, retro. Een beetje de 538 of club, of hoe noemen ze het nu tegenwoordig in Nederland. Dat dance gedoe.
0: Slam FM?
1: Ja. Maar anders zeggen wij draaien wat de 90s en zeros en wat die toestandjes.
0: Okay. Hey, Erik, hartstikke leuk dat je belde, man. En ontzettend veel succes.
1: Jullie ook dan nog. Groetjes allemaal.
0: Groetjes, Erik. Dankjewel, hè.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Gemeenten handhaven nog steeds streng de permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het kabinet wil de grote krapte op de woningmarkt zo enigszins verlichten, maar veel gemeenten denken daar heel anders over. Het weer, het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maxima rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht nog wel een half uur tijdverlies. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file voor de brug bij Gorkum. Op de A59 van Den Bosch naar Os heb je voor knooppunt Paalgraven een kwartier tijdverlies. De andere kant op, richting Den Bosch, rijdt het langzaam tussen Waalwijk en Vlijmen op de A59. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

kreeg gisteravond nog een appje van Esther die hier in de studio zit. Marcel, ben je er klaar voor? Zeg nou, ik heb al 3 keer een playlist gemaakt en ook al 3 keer veranderd.

De telefoon, via de e-mail zelfs komen berichtjes binnen. Jan van Wirdum die stuurde vanmorgen vroeg al een e-mailtje. Bedankt voor vele jaren luisterplezier. We zullen jouw enthousiasme en vaak verrassende muziekkeuze missen tijdens ons ontbijt. Groetjes van trouwe luisteraars Elma, Jan en Jelle. Ja, ik kan me nog herinneren dat Jelle die had een eigen rubriekje hier bij Streekomroep de Beveland in het programma van Jaap Lagaai destijds, de Kippenwitte. Ja, die muziekkeuze, ja, dat is wel even een dingetje, want ja, het is ook een beetje mijn levensmotto. Kleur vooral buiten de lijntjes, want daar heb je veel meer ruimte dan binnen de lijntjes. Zo was er ook nog een mail binnengekomen, gisteravond al, van Erwin Mijnsbergen. Beste Marcel, namens het bestuur en de medewerkers van Stichting Arti Carnaval willen we jou graag bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. We hebben je betrokkenheid en aandacht die je ons gaf zeer gewaardeerd. Het ga je goed. Met vriendelijke groeten namens Stichting Arti Carnaval Goes, Erwin Mijnsbergen. Reuze bedankt daarvoor. En ja, het gebeurde zomaar dat ik op een zendschip terecht kwam op de Noordzee. En deze werd speciaal voor mij gedraaid de laatste keer toen ik met de tender richting land ging door mijn vriend en collega Chris Martin. Hier is Enya.

Ja, met sommige mensen heb je een speciale band. Dat had ik ook in die twee keer dat ik aan boord van het zendschip Ross Revenge ben geweest. Tot twee keer toe kwam ik daar de Engelsman Chris Martin tegen. En hij draaide deze speciaal voor mij. Laatste keer toen ik van boord ging. En het was best wel een beetje winderig op dat moment. En nou ja, goed, Willy als geen ander. Willy was een Belg, was de stuurman van de tender. Die wist ons weer veilig en wel naar het Franse Duinkerken te brengen. Mooie haven daar, hoor. Duinkerken. Het is geen zak aan. Industriële bende daar in Frankrijk. Hier zijn de Doobie Brothers.

Als jij een foto van me neemt, dan vind ik wel, dan moeten we ook samen nog even op de foto, Dion. Toch? Ja? Zullen we straks even met z'n tweetjes gezellig even... Absoluut. Lekker klef? Doobie Brothers waren dat met Better Days. Even zwaaien naar John in Tilburg. Fijn dat je erbij bent, John vanmorgen. John Verhagen. Jeffrey die zit op kantoor te luisteren. Hi Jeff, tot maandag zeg ik dan maar. Geniet nu nog even van een welverdiende vakantie. En nou ja, het is hier gezellig. Ad Vermeer die is ook binnenkomen wandelen. Addy zie ik hier. Tristan die was er al. Erik die heeft zich verstopt achter de rug van Felix. Maar die is ook aanwezig, onze Jan Steen. Tot 11 uur zijn we hier vandaag met dit afscheidsprogramma. Na ruim 45 jaar heb ik besloten in juni dit jaar... om de microfoon aan de wilgen te gaan hangen. Er zijn nog zoveel andere mooie dingen die ik wil gaan doen in dit leven. Voordat het echt helemaal eind is. Podcast bijvoorbeeld. Ik heb ook nog wel een wenslijstje met interviews. Mensen die ik graag zou willen interviewen. Dus de dromen zijn er nog steeds. En we blijven ze ook nog koesteren. Dream on. Hier is Aerosmith.

een beetje de muziek van Adrie. Dit is Aerosmith, Steven Tyler en Joe Perry. Dream on, hoor je. Ah, dat is het gewoon. Hè. Als je dromen hebt, geef ze niet op. Koester ze. Appjes die komen binnen. Mailtjes die komen binnen. Ik heb er hier een. Marjolein. Hey Marcel. Wij. Dat zijn me, myself en I. Van de serviceafdeling. Luisteren natuurlijk ook. Succes met de laatste uitzending. John in Tilburg, die luistert ook. Goedemorgen, maatje. Fijn dat je erbij bent. Ook een vaste luisteraar, hè? Ja. En zo zijn er heel wat meer die vanmorgen luisteren. Als ik naar de stream kijk ook, dan we gaan lekker, zeg maar. We zitten lekker op koers. Het is 6 voor 9 tot 11 uur doen we dit afscheidsprogramma. En de afgelopen ruim 45 jaar heb ik ook het genoegen gehad om heel veel mensen te mogen ontmoeten. Mensen die niet zozeer radioprogramma's maakten, maar die bijvoorbeeld ook artiest waren. Een van de laatste ontmoetingen die ik had was met Jan-Piet de Klerk uit Middelburg, een artiest die ik al jaren volg en waar ik groot respect voor heb en alleen nog maar meer respect voor heb gekregen na zijn laatste album The River Walks. Hij mag natuurlijk niet ontbreken in dit afscheidsprogramma.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen. Het verkeer op de N48 wordt omgeleid via de N36 en de N34. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Datacenters hebben steeds vaker extra capaciteit nodig, ook vanwege AI. Het aantal panden met servers stijgt explosief en daarmee ook het gebruik van water om ze te koelen en stroom om ze te draaien. 2 jaar geleden becijferde het CBS al dat datacenters zo'n 5% van het landelijk stroomverbruik vormen. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met het alarmnummer. Waarom is onduidelijk. Volgens de BBC belde de man om 12:15 s'nachts voordat een buurtbewoner dat deed. Zij zag gemaskerde mannen en 3 witte bestelbusjes bij de militaire vliegbasis die ook gebruikt wordt voor het Amerikaanse leger. De Britse antiterreurbrigade doet verder onderzoek. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Washington stelde al in 1962 een handelsembargo in tegen Cuba. President Trump voerde de druk op de regering in Havana de voorbije maanden flink op door de levering van olie aan het eiland stop te zetten en te dreigen de controle over Cuba over te nemen. Het weer blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. De A2 van Den Bosch naar Utrecht is het nog druk tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar sta je nog 10 minuten vast. De A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je ook nog 10 minuten tijdverlies voor knooppunt Bankhoef. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

hoorde hem vanmorgen voor het eerst. Dit nou! Ja, ons productieteam is gisteren nog goed bezig geweest. Met dank aan Nick Paré, ja. Zo, Nick die ken ik ook al heel lang trouwens. We gaan terug naar de tijd dat hij nog bij Pure Jingles werkte. En toen heeft hij me ooit eens een keer gecontact. Of hij voor, toen volgens mij nog BX Radio, of hij daar een vormgevingpakket voor mocht maken. We zaten toen in coronatijd, ik weet niet meer. Daar is er niet van gekomen, maar uiteindelijk hebben we elkaar toch weer gevonden. En dat heeft geresulteerd in die hele mooie vormgeving die je iedere dag tussen 7 en 9 in de Reveland Ochtendshow voor je kiezen krijgt. En gisteren had Nick zoiets van, ja, het moet toch ook wel een beetje feestelijk zijn. We moeten niet allemaal met tissues hier gaan zitten. Dus kom op, we gooien er nog even een leuk gezellig liedertje tegenaan. Nou, bij deze.

0: van september. Het is gezellig in de studio. Dion Dikvorst van Zuidwest. Daar steekt ze hand op. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel.
0: En je zit hier ook weer al een tijdje. Hoe smaakt de koffie?
1: Die is lekker.
0: Ja, heb je ook
1: hij
0: al
1: is
0: een...
1: met liefde gezet, dat weet ik.
0: Ja, door Esther. Heb je ook al een koek genomen?
1: Nee, die gaan we zo even voorbereiden.
0: Oké. Nou, Felix Moor, die is er ook van Zuidwest. Goedemorgen, Felix.
2: Goedemorgen.
0: Het wordt hier een hele discussie gevoerd, hè, jongens, over de toekomst van de radio. Dat is mijn dingetje.
1: Ja.
0: Hoe zien jullie het in?
1: Moet ik eerlijk zijn?
0: Ja.
1: Zeer negatief.
0: Ja?
1: Als dit doorgaat, dan is radio dood.
0: Ja.
1: Denk ik. Maar dat is mijn idee. Het kan ook anders lopen. Hè? De plannen zijn er nog, die zijn er, maar ze zijn nog niet uitgevoerd. Zo zeg ik het altijd maar.
0: Ja.
1: En het kan altijd nog wijzigen. Net als wat de regering met de bezuiniging op de zorg en op de sociale zekerheid. Die zijn ook van tafel.
0: Ja.
1: Dus het kan altijd nog. Dus je weet maar nooit.
0: Nou, even voor de duidelijkheid. We zitten in die transformatie naar 80 streekomroepen in Nederland.
1: Ja.
0: We gaan geld krijgen van de overheid. Dat krijg je niet voor niks. Daar moet je wel wat voor doen.
1: Ja.
0: Er worden hoge eisen gesteld aan de streekomroepen. En een van die eisen is met name dat radiozenders hun zendtijd gaan vullen met 50% streekgerichte informatie.
1: Ja, klopt. En dat betekent dus dat jij een half uur per uur aan het, laten we het even luchtig houden, aan het lullen bent.
0: Ja,
1: over de streek. En dat is goed, hè. Voor de mensen die het willen weten is dat natuurlijk goed.
0: Ja.
1: Maar het maakt de radio, het idee waar de mensen de radio voor aanzetten, maakt het oninteressant.
0: Ja.
1: Denk ik.
0: Ja.
1: En als mensen informatie over de streek willen hebben, dan zoeken ze een internetpagina op. Dan gaat A veel sneller. En B krijg je juist de informatie die je zoekt.
0: Ja.
1: En als je bijvoorbeeld naar een radioprogramma luistert waar 50% streekberichten in voorkomen, dan is 75% niet interessant voor jou. En ik denk dat het negatieve punt is.
0: Ja. Felix, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik ben ook wel negatief over. Ik zet mijn radio aan voor een leuke muziek en wel wat informatie, maar niet alleen informatie.
0: Nee. Ja, want we zijn het er wel over eens dat radio is meer dan alleen maar plaatjes aankondigen en,
1: zeker.
2: Ja, dat is zo.
0: En lollig doen. Hè,
1: zeker.
0: Wat we heel goed kunnen.
1: Soms wel, ja, soms nee, absoluut. Nee, ja, maar daar is radio voor bedoeld. Wat Felix zei, radio is voor de muziek. Zo zijn we ooit begonnen als piratenradiomakers met z'n allen. Want dat hebben we allemaal gedaan, dat weet ik zeker.
0: Ja.
1: En daarna is het echte werk gekomen, wat jij nu doet bij de Beverlanden. En wij bij Zuidwest in Bergen op Zoom en omstreken.
0: Ja.
1: En wij draaien natuurlijk heel graag goede muziek. En we krijgen op die muziek ook reacties van luisteraars. En dan weten we dat we het daarvoor doen. En als wij een leuk bericht hebben genoemd, dan reageert daar niemand op.
0: Ja. Nou ja, je ziet het bijvoorbeeld nu. Hè. Ik krijg mailtjes van een carnavalsvereniging uit Goes om bijvoorbeeld te bedanken.
1: Ja.
0: En dat is toch iets wat ik de afgelopen jaren gewoon in mijn programma genoemd heb.
1: Ja, nou, je krijgt zeker reacties. Alleen,
0: je bent toch een beetje de spreekbuis van het volk.
1: Maar als jij een half uur per uur aan het ahoeren bent, dan draai je 3 platen. En voor de rest mee aan het praten.
2: Ja, en de mensen zetten de radio uit.
1: Uit.
0: Mensen zetten de radio zeker uit. Ja, als ik een half uur ga ahoeren aan moet horen, dan gaat die bij mij gewoon uit.
2: Ja, precies.
0: Want je bent aan het werk, of je bent met iets anders bezig en je wilt gewoon geëntertained worden op de achtergrond, toch?
1: Daar zet je radio van.
0: Over stemmen gesproken, over voices gesproken. Deze man zat een blauwe maandag in de Little River Band toen hij eruit getrapt werd. Toen had hij zoiets van, nou, ik zal ze eens een keer een poepie laten ruiken. En dat kwam goed uit.

0: John Farnham in de Bij van ochtendshow You're the Voice. Probeerde jij me nou net te bellen via WhatsApp?
1: Ja.
0: Ja, maar je weet toch dat dat gewoon niet werkt?
1: Nee, dat kan ik ook wel. Maar ik ben een oude man, dus ik doe allerlei knoppen verkeerd en dat soort dingen allemaal meer.
0: Oh, okay. Ja, even voor de duidelijkheid. Appen kan wel naar ons via 011-379-4100. Maar je kunt niet bellen via de app. Je moet even via de gewone telefoon bellen. Het is allemaal een beetje ingewikkeld, maar goed. Henk Ketting, goedemorgen Henk.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Lieverd van me.
2: Hoe is die jongen?
0: Ja, prima. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Loop je al te janken of nog niet?
0: Nee, nog niet. Maar jij loopt helemaal niet, heb ik begrepen. Jij zit tegenwoordig.
2: Nou, dat valt wel mee. Ik ben weer up and standing a little bit. Ja. Dus dat valt gelukkig mee.
0: Ja.
2: Nee, goed. Even heel kort over mij. Ik heb een teen uit de kom gehad en een teen gebroken. Dus ja. Dat is lekker.
0: Wat een ander niet voor elkaar krijgt, dat krijg jij wel voor elkaar. Hè? Zo is het altijd al geweest.
2: Ik heb nooit geweten dat je teen uit de kom kan halen, maar het blijkt te kunnen nu.
0: Ja. Nee, het gaat goed, Henk. We zijn lekker op dreef. We zijn al twee uurtjes bezig. 2:18. En er komen de appjes stromen binnen. Er komt af en toe wordt er gebeld. Er komen mensen hier binnenlopen. Vanmorgen zelfs luisteraars binnen gehad. Het is een groot feest eigenlijk. Maar dat zal waarschijnlijk straks in het laatste uur wel misschien een beetje anders worden.
2: Dat gevoel heb ik ook. Ik weet hoe het is. Als je na een lange tijd natuurlijk weer even ergens stopt. En toch met, laten we eerlijk zijn, het gevoel dat je je vrienden toch tussen haakjes een beetje achterlaat en verliest.
0: Ja. Ja, nou ja, dat hoop ik dan niet. Maar je weet gewoon, en dat weet jij ook als geen ander, er gaat toch een beetje ruimte en afstand ontstaan.
2: Ja. Daarover gesproken, kijk, er is al de afgelopen tijd veel gezegd. Gisteren was je nog bij Omroep Zeeland in de uitzending. Je bent natuurlijk 45 jaar heb je radio gemaakt. Je bent begonnen bij piratenstations. Nou, er is al heel veel over geschreven en verteld.
0: Ja.
2: Wij hebben gezamenlijk een behoorlijke achtergrond met elkaar. Ik denk als ik terugkijk dat wij elkaar 43 jaar kennen nu.
0: Ja, ja, zoiets wel, ja.
2: Ja, ik ben bij jou gekomen destijds bij Golden Wave Radio. Toen als een jong broekje eigenlijk net beginnend in de radiowereld.
0: En ik weet nog dat jij een hele leuke weddenschap had uitgeschreven voor de luisteraars. Je kon daar het nieuwste album van U2 mee winnen. Verzin een naam voor mijn radioprogramma. En ik kwam toen van het zendschip af en ik zeg in de uitzending, Henk, je moet het de kettingreactie noemen. En jij keek me aan en je zegt bedankt, dit kost me dus een LP.
2: Ja, ik heb hem wel gewoon uitgedeeld. Zo ben ik dan ook alweer.
0: Ja. Maar er was inderdaad iemand die had al doorgegeven van ja, je moet het kettingreactie noemen.
2: Ja, precies. Ja. Ik wil nog een anekdote even kort met je aanhalen. Want wij zaten ook destijds in België, net over de grens. Echt een, wat zal het zijn? 50 centimeter.
0: Ja, zitten hier ook nog een paar oud-collega's van jou uit België? Die zitten hier ook aan tafel.
2: Nou, een hele goede morgen, heren.
0: Ja.
2: Dat hebben ze niet gehoord, want ja, als jij je schijf open hebt, dan horen ze niet.
0: Dan is het stil.
2: Maar doe ze zo meteen met de groeten van me.
0: Ja, ik zal het doen.
2: Maar goed, ik kan me nog vaak herinneren dat jij op een dag zat te presenteren en ik zat buiten. Ik verveelde me, we zaten in een klein hokje. Leuk dakje wat naar beneden liep, een appelboom naast me. Ik denk, nou ja, weet je wat leuk is? Steenbakken een beetje pesten, ik gooi wat appels op het dak.
0: Ja.
2: Dat ging ongeveer 5 keer goed. Ja. Tot de 6e keer. En toen lag de appel in de
0: in
2: kamer.
0: De studio.
2: Op een mengpaneel. Door het raam heen.
0: Ja.
2: Het effect was leuk. De schade was iets leuker.
0: Ja. Maar goed, onze baas die heeft een nieuw ruitje laten zetten. En ik weet niet meer wat voor smoes we verzonnen hadden. Maar we waren behoorlijk baldadig natuurlijk. En we gingen niet uitleggen dat we met appels hadden gegooid. Of jij in dit geval. En dat je hem dwars door het raam gegooid had. En dat die appel bij mij op het mengtafel terecht kwam.
2: Precies.
0: Ja.
2: Nog even één anekdote wil ik met je aanhalen. Dat heeft helemaal niets meer radio te maken met onze tijd samen op een veerdienst tussen Vlissingen en Engeland.
0: De Ola-lijn mogen we nu wel zeggen. Die bestaat toch niet meer?
2: Ja. Daar heb jij mij een keer geleerd om een Black Russian te drinken.
0: Ja.
2: Dat heb jij gedaan in een grote Engelse bierpul.
0: Ja.
2: Omdat dat was leuk.
0: Ja.
2: Het effect was ook dat ik 5 minuten zat op een barkreuk en daarna 3 dagen stronkbezopen in mijn hut lag.
0: Ja, ik wil bedanken. Black Russians, die worden tegenwoordig, ik zag ze in Thailand tijdens mijn laatste vakantie, hadden ze ook weer Black Russians en dan worden ze in zo'n klein glaasje ingeschonken. En ik had zoiets van, ja, waarom zou je een klein glas nemen als je het ook in een bierpul kan doen? En dan gewoon volledig aftoppen. Dus ja, de alcohol die je eigenlijk moet mixen, dat is iets meer dan gebruikelijk. Dus mijn ja. Black Russians, die waren lethal, zouden de Engelsen zeggen. Dodelijk.
2: Ja. Ja, dat was ook zo, want ik kon bij de kapitein komen omdat ik een bootrail had gemist, omdat ik straalbezopen in de hut lag. Mijn dank daar nog voor. Ik heb een officiële waarschuwing zwart en wit op papier nog.
0: Geen dank.
2: Nee. Nou goed, later zijn we gezamenlijk, dat is ook al gezegd, bij X-Radio gekomen, Populaire FM. Toen kwam het idee van, goh, we moeten een lokale omroep doen. Toen kwamen daar de collega's van Nomenesio bij.
0: Ja.
2: En kijk waar het nu geëindigd is en waar jij eindigt. Toch wel met een volwassen omroep die op beide beentjes staat.
0: Ja.
2: Die nog kan groeien en moet groeien verder. Want dat is nou eenmaal zo in de wereld van de media.
0: Ja.
2: Maar ik denk toch dat jij een heel groot gedeelte van het hele gebeuren daar hebt neergezet en opgezet.
0: Dankjewel.
2: Af en toe met mensen die niet altijd jouw idee volgden of begreep. Nou ja, dat ken ik. Ja.
0: Je spreekt uit ervaring.
2: Maar, ik spreek uit ervaring. Wij hebben ook regelmatig in de clinch gelegen over bepaalde dingen.
0: Maar Henk, dat moet ook kunnen. Daar heb je vriendschap voor en daar heb je ook een soort van zakelijke band met elkaar voor, toch?
2: Dat klopt, en die moet je loszien. En soms zagen wij, omdat wij heel goed met elkaar close zijn, die band niet altijd even goed. Dus werd het ook wel eens af en toe een beetje te persoonlijk.
0: Ja.
2: Maar ik wil je toch, als vriend zijnde en radiocollega, de snikker Mikael, je bedanken voor alles wat je neergezet.
0: Lul.
2: Je hebt er wel iets moois van gemaakt.
0: Ja. Ja, nu raak, je me toch, gewoon, nu raak je me toch ook wel, want ik hoor die snik bij jou.
2: Ja, precies. Ja. Dat is ook zo. En dat mag ook. Als je iemand die zo lang naast je in een omroep zit, die bevriend met je is en waar je een hele goede band mee hebt, toch weggaat, gaat er ook een stukje van jezelf weg.
0: Ja.
2: Dat klinkt heel raar, maar het is gewoon zo.
0: Ja.
2: En ik wil je gewoon bedanken daarvoor. Voor alles wat je neergezet, wat we hebben bedacht. Destijds in een kamertje waar de man nu naar de antenne nog ligt te kijken.
0: Ja.
2: En dan weet jij over wie ik het heb.
0: Ja, tuurlijk.
2: En dat dit mooiste eruit is gekomen.
0: Ja. Ja, Henk, en, ik deel je. En ik voel je. En ik wil je van mijn kant ook reuze bedanken. Dit is niet het einde van onze vriendschap. Zeker niet. En ook niet het einde van het contact dat wij zullen hebben. Maar het is wel het einde als collega's bij de omroep. En 100.000, de onderduizend keer dank, zeg ik, vanuit mijn hart.
2: Dat komt goed. Ik heb nog één plaatje in mijn hoofd die je niet gaat draaien, maar die ik wel even ga zeggen.
0: Ja?
2: Looking for Linda.
0: Nou, ik ga hem zometeen, ga ik hem gewoon even voor je pakken. Ja? Is dat goed? En ik weet wat je daarmee bedoelt, lul die je bent.
2: Nog een hele fijne uitzending. Doe je er een
0: beetje van. Oké. Kusjes, man. Hoi.

Nou, is nou toch ook wat, Henk? Zit ik in de databank te kijken. Wat denk je? Hij staat er niet eens in. You and Cry staat er wel in, maar dan met Labor of Love. Looking for Linda, helaas niet. Ik heb trouwens net even de anekdote verteld hier in de studio. Iedereen moest er smakelijk op lachen. Henk en nieuwslezeressen, ja. Verhaal apart. Bedankt voor je belletje, man. Tot de hoofdpunten van het nieuws. Deze kleine geweldenaar uit Minneapolis. Wat missen we hem, wat missen we zijn muziek.

0: Sorry voor Prince. Maar we gaan hem toch even onderbreken. Want Esther, jij moet weg. Hè? Je wil nog even wat zeggen.
1: Ik moet verder met wat elektra klussen in mijn huis. Marcel, een jaar geleden kwam ik hier zo bij Stekenbroek Beverlanden. En je hebt me van alles geleerd over radio maken. En ik heb een tijdje geleden dat even moeten pauzeren. Maar gewoon dankjewel voor wat je mij hebt geleerd. Ja.
0: Ik moet jou bedanken ook, Esther, voor datgene wat je hier in die korte tijd gedaan hebt.
1: De culturele agenda. De
0: culturele agenda. En wat ik al eerder zei, hè, soms dan heb je dat met iemand dat je denkt van nou, dit kon wel eens wat worden. En dat gevoel, dat heb ik nog steeds.
1: Dus we gaan het zien.
0: Geef het omroepwerk vooral niet op, zou ik zeggen. Nee. En mocht het niet hier zijn, dan misschien wel bij een andere omroep. Maar blijf gewoon in deze stijl.
1: Komt goed. Okay. Dankjewel.
0: Heel veel succes, het beste voor jou. Dankjewel. Okay, dankjewel.
1: You

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Veel datacenters zwijgen in alle talen over hun water- en stroomgebruik. Ze zijn wettelijk verplicht dat te publiceren, maar veel bedrijven doen dat niet. Een van de 5 gearresteerde verdachten bij de Britse vliegbasis RAF Fairford belde zelf met dat alarmnummer. Waarom is onduidelijk. De VS verzwaart sancties tegen Cuba. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB.
1: In het zuiden van het land zijn de meeste files van de ochtendspits helemaal opgelost. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je voor knooppunt Leenderheide nog wel 5 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je bij Waardenburg ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal.

0: In aanloop naar dit programma, het speciale programma, heb ik ontzettend veel verzoeknummers gekregen. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar deze heb ik dan toch gedaan. Het is per slot van rekening de laatste dag van september. Earth, Wind and Fire, september. En Dion, jouw zoon is geboren op deze dag, begreep ik net. Hij zet zijn hoofdtelefoon op, dus waar. Jouw zoon is... wacht even. Ik moet deze hebben, joh. Al die lampjes die hier branden.
1: Ja, de eerste zin was, do you remember the 21st night of September?
0: Ja.
1: En toen is hij geboren.
0: Kijk aan.
1: Dus die past perfect bij zijn geboorte.
0: Ja, ja. En Annette van der Ree, die had hem destijds aangevraagd via Facebook, post op Facebook. Deze moet toch wel in het laatste programma zitten. September is ook deze datum ligt ook gevoelig bij mijn oud-collega Arnold van der Pavert. Ik weet dat hij momenteel luistert en hij had hier heel graag bij willen zijn. Maar waar het niet dat 7 jaar geleden op deze dag zijn metgezel, zijn maatje, zijn vriendin Jolanda kwam te overlijden. En ik heb Jolanda ook heel goed gekend. En Arnold natuurlijk ook. Arnold was een zeer gerespecteerd en gewaardeerd collega van mij. Met name in België. Maar ook later in Goes bij BX Radio. En sterkte jongen op deze dag vandaag. En ik spreek je binnenkort weer. 45 jaar, ruim 45 jaar radio. En dat begint dan met een piratenzendertje. Volgens mij was het 1978, 1979. Ik zat op het Sint-Willibrord College in Goes. En met een aantal leerlingen uit mijn klas hadden we het plan opgevat om een radiozender te gaan beginnen. Wisten wij veel. En dat ding dat zou Radio Pacific gaan heten. Het is nooit in de lucht gekomen, gelukkig maar. Want we hadden 0,0 radioervaring. En we wisten ook totaal niet hoe we dat eigenlijk moesten gaan aanpakken. Want hoe doe je nou zoiets? Nou, dan kom je met mensen in contact. Je gaat naar allerlei illegale radiozenders luisteren. En Goes was vergeven van de illegale radiozenders op dat moment. Je had Radio Kloetingen. Je had Radio Benelux, niet te vergeten. Benelux is eigenlijk toch wel een beetje de voorloper geweest van Omroep Goes. En je had ook Radio Noordzee. Nou, Jan Steen die zit hier in de studio, die weet daar alles van. Was een familiebedrijf, Radio Noordzee. Ga even zitten, ik hou je zo even in de uitzending, Jan. En van het een kwam het ander. Je leert elkaar kennen en op een gegeven moment gaat de Nederlandse overheid verzinnen van... Als we je nu pakken, dan krijg je een boete van 50.000 gulden en dan ga je een half jaar de gevangenis in. Ja, en ik had zoiets van, ja, en als we nou allemaal kaal zijn, die kippen, die kun je toch helemaal niet plukken. Dus met een aantal mensen, waaronder Jan Steen en Kees van der Zee, Kees de Bakker, hadden we het plan opgevat van, nou, wij gaan gewoon iets doen wat andere mensen absoluut niet zouden doen. Wij gaan gewoon met een zender beginnen. En we zijn met een zendertje begonnen in het weekend en ik werkte toen voor iemand. En die zegt van, joh, je moet dat 24 uur per dag gaan doen. Helaas. Hij leeft niet meer, maar ik zou hem toch als een van mijn great inspirators willen noemen. Gerard van Dam en Ewout Vonk van Hofstad Radio, Gerard van Delmare, bedankt voor de inspiratie die jullie mij gegeven hebben.

0: Jeff Wayne, Eve of the War. Het was de herkenningsmelodie van Radio Del Mare. En ja, een van mijn inspirators, Gerard van Dam. De man die mij aangezet heeft om toch maar 24 uur per dag uit te gaan zenden. Die was eigenaar van Radio Del Mare. Later ook nog in Bergen op Zoom gezeten. Ja. Was dezelfde Gerard van Dam overigens. Het was een boefje. Oh.
1: Marcel Steenbakker. Streekomroep de Beverlanden.
0: Ja, en Jan, wij hebben ooit nog eens een keer, en dat weten heel weinig mensen, een zendschip uitgerust in de haven van Hansweer.
2: Dat klopt.
0: Ja, is nooit in de annalen vermeld, maar Gerard die belde mij een keer op. Het was midden in de nacht. Mijn moeder zat rechtop in bed. Hey
3: Pik, je moet nou even naar Biezelingen komen.
0: Dus ik met de auto naar Biezelingen gegaan. En meneer had een coaster gekocht, een kustvaarder. In de haven, de Antrepo-haven van Rotterdam, lag dat ding met een man uit Afrika aan boord. Ik weet zijn naam niet meer, maar sprak geen Engels, sprak geen Frans, sprak helemaal iets Afrikaans. En dat was de kapitein, want ja, dat was gewoon handig. Als ooit de radiocontroledienst aan boord zou willen komen, dan stond daar een kapitein die überhaupt geen talen sprak. Dus dat was Gerard van Dam. Maar wij hebben dat schip, voor zo goed en zo kwaad als het ging, hebben we uitgerust in de haven van Hansweer.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Uit de tijd, begintijd was het volgens mij nog van Monique toen, want ik mocht toen de radio niet aanzetten op Monique.
0: Ja, zoiets was het. Ja. Verfblikken verbranden op de kade in Hansweer vond de politie ook niet zo leuk. En die kwamen toen ook. En toen was het al heel snel van, maar meneer Van Dam, wat doet u hier? En gaat u weer uitzenden?
2: Ja, toen was meneer opeens helemaal spontaan vertrokken met schip.
0: De boekhouding van Radio Del Mare die lag bij mij achterin in de auto, in de kofferbak. Ik heb hem nog jarenlang bewaard en uiteindelijk toch afscheid van genomen. Want ja, wat moet je ermee? Over die boekhouding gesproken, daar zaten allemaal bonnetjes in. Want hij had een bonnensysteem. En dan waren een aantal grote landpiraten in Nederland die echt miljoenen omzet hadden. Hofstad, Freewave in Leiden. Je had Radio Contact in Nijmegen. De jongens van Radio Contact die zouden ook op die boot uit gaan zenden. En ik ging één keer in de twee weken met een Seat Ibiza. Ging ik door Nederland met een plastic tas. En dan ging ik overal geld en bonnetjes ophalen. En ik heb wat met dichtgeknepen billen in de auto gezeten. Dat ik dacht van als ik nou een knap in mijn nek krijg, dan ben ik een hoop geld kwijt. Maar het is allemaal goed gekomen. Ja, wij gaan ook al heel wat jaren terug, hè Jan?
2: Yep.
0: Ja. We zijn samen eigenlijk begonnen met het weekendstation. Of was het toen nog alleen op zaterdag?
2: We zijn samen begonnen met dat lokaal gebeuren toen.
0: Ja.
2: Die jongen is toen, heeft de naam toen meegepakt en is toen naar België gegaan.
0: Ja, klopt. Ja, ja, ja.
2: Dat was toen bij Kees de Bakker op zijn slaapkamer.
0: Ja, ja.
2: Daar zijn we toen samen begonnen.
0: Ja.
2: Daarna hebben we de handen ineen geslogen. Toen zijn we in de Appelstraat gaan zitten.
0: Ja, wat mijn ouders heel fijn vonden. Voor de zoveelste keer politie over de vloer en die kwamen geen koffie drinken.
2: Nee, want ben je op je schouder getikt tijdens je programma, dan was het of je aflossing van je collega of... Hallo,
0: ja,
2: ga je mee?
0: Of het was de politie samen met meneer Heemskerk uit Goes. Hij leeft helaas ook niet meer. Fervent zendamateur trouwens, want hij zat hier bij de amateurzenders, de zendamateurs.
2: Dus, ja, samen met Koos.
0: Samen met Koos en ook samen met onze Ed. Dus, ja, we hebben ook heel veel meegemaakt, Jan. Hè?
2: Ja, toen hebben we de houtkade nog gehad.
0: Ja, de houtkade. Nou, dat was eigenlijk de aanzet om 24 uur per dag uit te gaan zenden.
2: Ja.
0: Ja.
2: En toen hebben we ook nog heel even op de vlasmat gezeten.
0: Heel even.
2: Dat was ook nog spanning en sensatie.
0: Ja, eigenaar van het pand die kreeg het Spaans benauwd. Want die was door de politie meegedeeld dat hij voor alles op zou moeten gaan draaien.
2: Ja, toen ben jij samen met mijn broer Ron nog eens een keer gepakt op de markt.
0: Ja,
2: tijdens een wisseling van een band.
0: We hadden een compleet nieuwe studio in de auto liggen. Alleen de zender ontbrak. Dat was wel een dingetje.
2: Ja, toen moesten jullie mee naar het bureau, want er waren voetsporen op het dak gevonden toen.
0: Ja, dat was wel heel knap, want Ron die werd gezegd dat hij op het dak was geweest. En Ron was niet op het dak geweest, ik was op het dak geweest. Maar ze hadden Ron zijn voetsporen gevonden en het had gesneeuwd, het had geregend, het had alles gedaan. En wij wisten toen al van ja, dit is gewoon praatje pot om ons uit de kast te lokken. En dat is niet gelukt.
2: Nee. Was toen wel sensatie, het was op zondagmiddag op de Grote Markt.
0: Het was heel veel sensatie, want de cafés die liepen uit op dat moment. En die hadden zoiets van, wat gebeurt daar nou allemaal? Een arrestatie midden op de markt in het goeds. Ja, ja, dat zou je nu niet meer, dat gaan we nu niet meer meemaken in deze tijd.
2: Ja, toen kwam de grote klapper, hè? Ja. De Valkenslotlaan.
0: De Valkenslotlaan, daar hebben we gewoon een flat gehuurd. En ja, we zijn gewoon... Eigenwijs ben ik naar het politiebureau binnengelopen op een gegeven moment. Dat was vlak voor de eerste inval. Ik heb toen met hoofdrechercheur Aarts gesproken. Ik zeg, moet je luisteren als je uit het raam kijkt. Daar zitten wij op nummer 103 in de Valkenslotlaan. Doe wat je niet laten kan, maar ik verzeker je op het moment dat je een zender weghaalt, binnen 24 uur zijn we terug. En dat hebben we lang volgehouden.
2: Dat wil lang volgehouden.
0: Ja, en Heemskerk met consorten, die hielden het ook lang vol. Want die waren zowat wekelijks op visite. We hebben volgens mij nog eens eentje een zondag gehad dat we twee keer op die dag uit de lucht zijn gehaald.
2: Eén zondag gehad en we hebben ook nog een week gehad dat we drie keer...
0: Drie keer in één week tijd, ja. Ja, ja. Ja, het geld klotste tegen de plint op. Not. Alles wat er aan reclame binnenkwam en al onze spaarcentjes, die werden er allemaal naast gerecht. Maar wel een hele mooie tijd.
2: Dat was een hele mooie tijd.
0: Ja, ja, ja. En daarna ook nog in België samen geweest.
2: Ja, dat was daarna. Hè. Toen maakten we de overstap in december al... Gedeeltelijk Golden Wave Bakkera FM.
0: Ja, en later werd dat natuurlijk Radio Bakkera. Ja, och, het is zo'n mooi medium. En ik zie allemaal dingen veranderen. Soms ten goede, maar ja, net ook al Dion en Felix gehoord. Kijk ook wel een beetje met argusogen die lokale radio tegemoet. Hoor.

Amerika was dat, Ventura Highway. Overigens, die boot die we hebben geprobeerd uit te rusten, het was een probeersel in de haven van Onsweert, is nooit op de Noordzee terechtgekomen. Jammer genoeg, dat was wel een stunt geweest. Ja. We gaan even de uitzending verlaten. We gaan even naar Edo, die klaar zit ergens in Hongkong. Ja, zelfs daar komt het nieuws vandaan van streekomroep de Beverlanden. Edo Peters zometeen met het nieuws. En daarna zijn we bij je terug met The Final Hour.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In het huis waar de wapens lagen werd een 19-jarige Amsterdammer gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De directeur van het pretpark zegt dat de attractie talloze veiligheidstests heeft doorstaan, maar zet de veiligheid van bezoekers voorop. De achtbaan had al eerder problemen. In 2002 moest die dicht vanwege ontwerpfouten, in 2007 omdat de wagentjes ondeugdelijk bleken. CNN meldt dat de X2 de voorbije 20 jaar in verband is gebracht met ernstige verwondingen en 2 sterfgevallen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Bij het ongeval tussen 3 vrachtwagens en 3 personenauto's kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest met het herstellen van het wegdek en het bergen van de voertuigen.

Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB.
1: Bijna alle files zijn opgelost. Je hebt nog 5 minuten oponthoud bij Ravenstein op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je 5 minuten in de file voor de afrit Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Die is gekozen, deze RP-track. Me, Myself and I. Dat is niet helemaal waar. In het begin deden we dat ook nog wel een hele grote groep, maar dat werd een zootje. Dus vandaar dat we het een beetje beperkt hebben. Airplay track dus van deze week. De Sunburst Band. Dat is de Britse DJ-producer Dave Lee. Tezamen met zangeres Tiffany Tazel.

0: Marcel Steenbakker.
1: Nou, en wat een lekker begin van je dag zeg. Niet 1 uur, niet 2 uur, niet 3 uur, maar 4 uur. Wordt gewezen naar mij. 4 uur lang dus de Beveland ochtendshow. Het is wel de allerlaatste. Ik heb besloten om na ruim 45 jaar de microfoon aan de wilgen te hangen. En iets anders te gaan doen. Er zijn zoveel leuke dingen die ik wil gaan doen. Met name met mijn gezin. En ja, hoe kom je dan bij zo'n besluit om na al die tijd te gaan stoppen? Nou, er zijn een aantal dingen gebeurd het afgelopen jaar, half jaar, in de privésfeer, de familiesfeer, die zo'n enorme druk op mijn schouders leggen dat, ja, dat dit erbij is iets te veel. Het is eigenlijk het druppeltje die de emmer doet overlopen. En als je dan een slaapgemiddeld hebt van 4 uur op een dag, dan ja, wordt het allemaal een beetje veel. Dus om gezondheidsredenen, maar ook gewoon om familiaire redenen. Plus ook wel het feit dat ik ook wel inzie dat de streekomroep, en dan met name streekomroep de Beverlanden, die gaat een andere kant op. En gaat een hele, nou ja, niet een hele andere vorm krijgen, maar gaat toch wel meer gestructureerd worden, zeg maar, dankzij die hele bestelswijziging. En ja, daar horen we andere poppetjes bij. Nou, een van die poppetjes die staat hier naast mij, dat is onze directeur Roland. En nou, die gaan we dadelijk ook nog even de uitzending halen natuurlijk. En zo zijn er nogal een aantal mensen. Wilfred is ook binnen. Hi Wilfred, goedemorgen. Ja, je trekt die microfoon heen toe, maar dat heeft weinig zin hoor. Die doet het niet op dit moment. Ik ga je zo meteen nog eventjes gezellig in de uitzending erbij halen. Het laatste uurtje, de final hour. Ja, en wat kan er dan mooier in zo'n laatste uurtje als deze van Chris Rea. Ja. Ik heb het mezelf de afgelopen dagen aflopen vragen. Vooral gisteren na mijn telefoongesprek met Elsa. Elsa, mocht je luisteren, goedemorgen meid. En bedankt voor het leuke interview gisteren. Is het dan echt over? Ja, het is echt over. Echt over.

0: mocht je denken dat het voorbij is, omdat ik nu toevallig afscheid neem. Nee, is niet waar hoor. Streekomroep de Beverlanden die gaat voorlopig nog even gewoon verder. Chris Ria was dat, Fool If You Think It's Over. En over die toekomst, we hebben in onze studio hebben we onze directeur Roland. Roland, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dankjewel voor de mooie bosbloemen en het cadeautje wat je me zojuist gaf. Ik schoot er een beetje bij vol.
1: Ja, dat is een kleine moeite, maar groot gebaar.
0: Ja, we zien elkaar niet zo goed, want dan hangt de speaker. Ja. Ik ga een beetje zo staan, dan zien we elkaar wat beter. Roland, kun jij iets meer vertellen over de toekomst van de streekomroep? Of het is allemaal nog een beetje vaag.
1: Het is nog een beetje vaag. Aan de andere kant is ook wel wat bekend, al een tijd. Ja, van 200, meer dan 200 naar 80, dat is al bekend. 2028 wordt het omgevormd. De komende wijzigingen, wat in elk geval bekend is, moeten naar Raad en Toezicht. Ja. En er is een ander bestuurmodel, daar zijn we hard mee bezig. In januari gaat het als het goed is in bij ons. Ja. We zijn een van de eerste die daarmee al voorop lopen. Ja. En wat voornamelijk heel veel gaat veranderen en waar ik nu ook heel erg mee druk bezig ben, is de begroting. Best wel een dingetje. Er worden behoorlijk wat eisen gesteld, meteen voor de komende 7 jaar. Ja. Er moet heel veel geregeld worden. En dat vergt echt veel voor heel veel streekomroepen die dit niet gewend zijn. Ja. En alles gaat voornamelijk gericht op het nieuws.
0: Ja.
1: Dus dat is wel een wijziging die...
0: Ja, de lokale democratie, het lokale nieuws, dat moet echt de boventoon gaan voeren. Ik heb vanmorgen ook al die discussie gevoerd met Felix die naast jou zit en met Dion. Het houdt wel in dat met name het radiolandschap, vrezen wij op termijn, toch wel een beetje gaat veranderen. Radio wat tot nu toe een beetje infotainment is, hè? Achtergrond, gezellig muziekje erbij en zo. Ja, dat wordt allemaal anders. Er moet meer aandacht komen voor lokaal nieuws.
1: Ja.
0: Dat
1: klopt. Hoe dat vorm gaat geven, dat weten we nog niet helemaal.
0: Nee.
1: Er waren al wat regels natuurlijk de afgelopen jaren, maar er werd niet zo echt op gehandhaafd. Dat gaat wel veranderen. Ze willen met de middel van AI wil ik het digitaal gaan controleren. Ja, dan komt er geen mens meer aan te pas.
0: Nee.
1: Dus dan word je sneller gepakt.
0: Ja.
1: Of gepakt, groot woord. Maar in elk geval of je aan de voorwaarden voldoet. En dat zal voor heel veel omroepen best wel een dingetje zijn.
0: Er gaat natuurlijk best wel wat meer geld in om 18 miljoen euro in totaal. Ja. Wat naar de streekomroepen gaat. En dat is geld van de belastingbetaler. Dus dan mogen er ook eisen aangesteld worden.
1: Ja, de controles zijn strenger terecht ook. Wat dat betreft, inderdaad, wat je zegt, het is ons belastinggeld. Jij en ik betalen er ook aan mee. Hoe de vormgegeven gaat worden, weet ik niet. Ik heb wel een idee zelf, maar dat heeft meer te maken met als ik kijk naar het hele medialandschap. Televisie, lineair, bijna niemand kijkt het ballen wat er boemenwedstrijd live is.
0: Ja, ja.
1: Maar de rest is allemaal on demand, Netflix en al die andere programma's. En dat zal met radio denk ik op een duur ook zo gaan.
0: Ja. Dus je radio on demand.
1: Ja.
0: Dat is mooi, want ik had zaterdagmorgen had ik mijn oude werkgever Gert-Jan, die inmiddels ook hier in de studio is, had ik aan de telefoon. En jij zei ook van Marcel, de tijdperk radio is eigenlijk wel een beetje passé, hè?
2: Nou,
0: misschien moet je er even bij komen. Gert-Jan, kom er even bij. Pak even een microfoon erbij. Gert-Jan Smit, dames en heren, voor degene die hem niet kent. Hij zat in de organisatie van Radio Monique, Radio 558, Radio 819. En je was mijn werkgever in België.
2: Ja, ik kan me nog herinneren dat jij op een bepaald moment bij ons kwam. En dat was echt fantastisch, hoor. Echt waar. Ik bedoel, hij was natuurlijk een idealist.
0: Ja, nog steeds.
2: En nog steeds. En het was echt geweldig. Die radio die maakte gelijk in één keer een sprong van 0 naar 100.
0: Ja.
2: Ja. Op een schaal van 0 naar 100, heb je dat wel eens gezien?
0: Nee.
2: Nou, dat was Marcel Steenbakker samen met
0: Henk Ketting.
2: Ketting.
0: Ja. Ja, ja. Die hadden we vanmorgen nog
2: gedaan. Ja, want ik kan me ook nog herinneren dat op een bepaald moment was Dion Dietvorst, die was de ster in Kruiningen. Toen kwamen we met onze studio, met onze caravan kwamen we daar. En ja, niemand van ons had dat verwacht.
0: Ja.
2: Maar het plein was helemaal vol. Ja. Wij dachten van nou, we komen daar met die caravan en we zien wel of daar wat mensen staan. Maar het plein was helemaal vol en iedereen was vol enthousiasme over Dion Dietvorst.
0: Ja.
2: Dus ja, We hebben natuurlijk alles meegemaakt, maar jij bent wel de start geweest op onze zender in
0: België. In België, ja, absoluut.
2: Echt waar, dat vergeten we nooit. En daarom zijn we ook vandaag hier.
0: Ja.
2: Want dit afscheid is natuurlijk niet een afscheid, maar iemand als jij maakt ook weer een nieuw begin mee. Ja. Absoluut, zeker weten.
0: Ja, ja. En wat ik net al zei, ja, zaterdag hadden wij dat gesprek. Toen zei jij ook van, joh Marcel, is goed dat je afscheid neemt. Want radio is een klein beetje passé. En met name de jeugd richt zich meer en meer op social media.
2: Dat klopt. Maar kijk, het is natuurlijk altijd zijn wegen te vinden. Je moet je voorstellen dat wij in 1964, ik weet niet, waren jullie er toen allemaal al?
0: Ik was nog vloeibaar.
2: Maar toen was ik een jongen van een jaar of 16. En toen had ik een kleine zelfgebouwde radio. En daar zat ik mee op de middengolf te luisteren.
0: Ja, ja.
2: Naar de eerste uitzendingen van Radio Caroline 1964. Pasen, eerste paasdag.
0: Ja.
2: Ik kan me nog herinneren dat dat gebeurde. En dat was echt dat was spectaculair natuurlijk. Want je maakte iets mee. Voor die tijd was er dus geen muziek op de radio. Hè? Je had alleen... Op vrijdagmiddag tussen 17:30 of zo had je tijd voor teenagers.
0: Ja,
2: ja, dat is een tijd geleden, mensen. Dat is onvoorstelbaar. En als je nu kijkt naar een radiostation als dit hier. Een prachtige studio. Allerlei medewerkers. Zo'n radio die moet natuurlijk voort kunnen gaan.
0: Ja.
2: Ik denk ook dat dat kan. Maar je zal moeten kijken naar de wegen. En wat willen mensen weten?
0: Ja, ja, dat is een hele belangrijke.
2: Wat willen mensen horen? Willen mensen dat horen wat het commissariaat voor de media aan mensen bloot wil leggen? Of willen mensen gewoon horen van wat er werkelijk op deze aardbol gebeurt?
0: Ja.
2: Ja, daar raak ik een gevoelig punt aan. Maar ik ben altijd een rebel geweest.
0: Ja.
2: En kijk wat het heeft opgeleverd. Het heeft iets opgeleverd. Daarom zitten jullie nu hier, hè? Met deze zender.
0: Absoluut.
2: Want als wij er niet geweest waren, als we niet die knop hadden omgezet vroeger... Naar mensen willen luisteren en horen en zien en muziek maken. Dat was voor die tijd, was dat er niet.
0: Ja.
2: Radio Veronica is natuurlijk ook een geweldig voorbeeld geweest. En er zijn nog steeds mensen die daar werken.
0: Heb je ze dit destijds ook aan de radio weg verteld? Dit verhaal, toen je opgeroepen werd om...
2: We zijn altijd ondeugend geweest.
0: Om je verantwoording af te komen leggen.
2: Ondeugend zijn is op een bepaald moment toch ook winstgevend geweest. Want ik heb er heel veel van geleerd. Ik ben nu 80 jaar, maar ik voel me nog als iemand van 65, hoor. Nee, ik zou nog alles kunnen.
0: Ik had toevallig gisteravond Arnold van der Pavert aan de telefoon. En ik zeg, ik heb foto's gezien van Gert-Jan en je gaat het niet geloven, maar die ziet er nog steeds hetzelfde uit. En dat is serieus, dat weet ik.
2: Die kleur van mijn haar is wel een beetje anders, hoor.
0: Ja, oké, maar dat is bij mij ook, daarom heb ik mijn petje opgezet.
2: Nee, we hebben echt historie gemaakt en we hebben een fantastische tijd gehad. En een zender als deze, ik heb er natuurlijk naar geluisterd de afgelopen dagen een paar keer. En dan zeg ik, ja, het is zoeken naar de mogelijkheden. Ja, en misschien inderdaad iets samen met social media doen. Hè?
0: Ja, ja.
2: Kijk, als je een voorbeeld zal ik geven van iemand, dat is één persoon. Mario Nieuwval. Nieuwval, zo heet hij.
0: Ja.
2: Die had begin van dit jaar 2,6 miljoen volgers. Gisteren keek ik, had hij de 3,9 miljoen.
0: Zo.
2: Dus met andere woorden, er is van alles te doen. Maar je moet zoeken naar de wegen. Kijken naar de mogelijkheden. En zeggen van, wat willen wij nu werkelijk? Willen we door blijven modderen op dezelfde manier als we altijd gedaan hebben? Of willen we kijken naar vernieuwing?
0: Ja, ja.
2: Altijd kijken naar vernieuwing, naar de mogelijkheden.
0: Met andere woorden wil je zeggen, er is nog hoop voor je, Marcel.
2: Oh, Marcel, iemand met een potentie als jij. Ik bedoel, ik ben ook nog een klein beetje een astroloog geweest in mijn leven.
0: Ja.
2: En het is vandaag precies 36, 37 jaar geleden dat jij begon bij ons.
0: Ja, klopt.
2: En dat is twee keer de maansknopen. Dat is een bepaalde cyclus. En die zijn vandaag... Of een paar dagen geleden eigenlijk alweer eerder begonnen. Dus het is een cyclus waar je nu in komt. Het is een einde hier. Een nieuw begin ergens anders, hoor.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, we hadden zaterdag elkaar aan de telefoon. En toevallig had ik van Jan hier had ik een appje gekregen. Met een hele mooie foto. Waar ik ook even twee keer op moest kijken. Van mezelf. En daar belde jij me eigenlijk voor. Felix had je benaderd. Van, joh, heb jij het telefoonnummer van Marcel? Ik ben vereeuwigd dankzij jou in het boek van Radio Monique.
2: Ja, ook. Ook? Ja, ja. Wat heb je nou niet gedaan? Wat heb je nou niet gedaan?
0: Ja, dat is ook. Dat
2: geweldig,
0: is
2: toch?
0: Ja, ja.
2: Een historieman.
0: Ferry Ede die heeft dat boek geschreven en die kwam bij jou op een gegeven moment. Die zegt van, joh Gert-Jan, ik heb hier een foto van iemand, ik kan hem niet thuisbrengen. En ja, bij jou viel gelijk de frang, zoals ze in België gezegd zouden hebben destijds. Hè? Ja. Wat een tijd, Gert-Jan.
2: Geweldig, man. Wat een historie.
0: Ik heb een aardig plaatje voor je.
2: Lijkt leuk.
0: Misschien ken je deze wel. Ik denk het wel.

als we dan toch Gert-Jan in de studio hebben, dan moet je het over zeezenders hebben, natuurlijk over Radio Caroline. En hij zit weer al volop in gesprek met andere mensen. Die man is niet te doen. New Riders of the Purple Sage en On My Way Back Home. Het was destijds de Overdrive tune op Radio Caroline. En ik heb dus een aantal keer aan boord gezeten voor World Mission Radio om daar banden te starten. Bandjes die de Nederlandse DJ's en de Engelse DJ's niet wilden starten, maar waar wel het geld voor de zeezender op binnenkwam. En we waren rebels in die tijd. En dat zijn we eigenlijk nog steeds.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Het pretpark Six Flags bij Los Angeles sluit per direct de populaire achtbaan X2. Ruim 100 bezoekers zouden tijdens de rit van 2 minuten hersenletsel hebben opgelopen. De provinciale weg N48 tussen Hogeveen en Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk gebeurde, blijft langer dicht. De weg kan naar verwachting pas rond het middaguur worden vrijgegeven. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers, met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal.

wel een beetje op mijn lijf geschreven. Las mich dein Pirat sein. Je hoorde Nena. Als er een grote jinglebaas zegt, nu jump. Ja, dan moet je wel luisteren natuurlijk. Dus vandaar.

0: de uitzending. Goedemorgen Wilfred.
1: Hey,
0: oh, je schrikt er eens wakker, jongen. Haal die microfoon even naar je toe, dan kunnen de luisteraars jou ook verstaan. Wij gaan ook al heel wat jaartjes terug, hè Wilfred?
1: Nou, behoorlijk, ja. Nou,
0: jij bent totaal geen radiomaker, absoluut niet.
1: Nee.
0: Je bent wel DJ.
1: Onder andere, ja.
0: Samen met onder andere met Sandstorm, hè?
1: Ja, dat klopt. Met So 80s 90s.
0: Ja, met Sander. Wat was jouw rol in dit geheel?
1: Nou, we kennen elkaar inderdaad al heel erg lang. Dat is volgens mij begonnen ooit met de Blauwe Stenen-reunies in begin jaren 2000 zal dat zijn geweest.
0: Klopt,
1: helemaal precies meer. En hebben een leuk contact aan overgehouden. Jullie hebben in de tijd nog eens een keer gepoogd een live-uitzending vanuit Podium Het Beest te doen.
0: Nou, dat is ook gelukt hoor. Die uitzending is ook gelukt, ja zeker.
1: En we hebben dat contact gehouden. En op een gegeven moment... ik weet niet meer precies, maar zijn we elkaar een keer tegen het lijf gelopen. En toen was jij bezig met het opzetten van de voormalige BX Radio.
0: Ja, Beverland Extra.
1: Ja. En eigenlijk met de vraag van, goh, ik wil dat hele verhaal een beetje een smoeltje krijgt. En ik ben van beroep grafisch vormgever.
0: Ja.
1: Met een grote affiniteit met alles wat met muziek te maken heeft. Ik ben zelf ook enige tijd actief geweest als... muzikant in diverse bandjes en ook al wel een paar keer bekend geweest met de lokale radio omroepen die er in de jaren 90 ooit waren.
0: Yeah.
1: Barracuda kan ik me herinneren en stadsomroep Goes.
0: Ja.
1: Dus ja, dat lag mij wel. En eigenlijk is het vanuit... die tijd eigenlijk een beetje een doorlopend verhaal geweest.
0: Ja,
1: op een gegeven moment is BX soort van gemuteerd in wat nu streekomroep De Beverland is geworden.
0: Ja, en jij hebt altijd gezorgd dat wij visueel op de kaart stonden.
1: Ja.
0: Met allerlei uitingen. Nou ja, goed, jouw uitingen, dat zien we hier overal in terug. Het logo op de microfoonkappen tot de banners die hier in de studio staan. Dat is allemaal jouw werk. En goed, daar wil ik je ook persoonlijk ontzettend voor bedanken. Dat je zeker ons daarin gesteund hebt. En altijd met een speciaal tarief. Altijd.
1: Zeker.
0: Op mijn beurt, overigens niet voor andere ondernemers die nu luisteren.
1: Nee. Maar ik wil jou op mijn beurt ook eventjes hartelijk bedanken. Ik heb jou leren kennen als een ontzettend bevlogen persoon. Echt de lijm die de hele streekomroep altijd bij elkaar heeft gehouden.
0: Ja.
1: En dat heeft mij ook op mijn beurt ook, ben ik daar ook weer geïnspireerd door geraakt. Ik heb ook altijd gepoogd om het uitdragen van de streekomroep en het belang daarvan gewoon in mijn eigen contactenkringen aan te dragen. En mensen gewoon geprobeerd te overtuigen dat dat gewoon belangrijk is, dat het er is en dat het blijft bestaan.
0: Ja,
1: en daar heb jij een heel groot aandeel in gehad en het enthousiasmeren, zal ik maar zeggen.
0: Dankjewel. En ik hoop dat mijn enthousiasme dat ook de andere mensen geprikkeld heeft. En dat die het ook allemaal goed voort zullen gaan zetten. We gaan het zien. Ja, niemand weet wat de toekomst brengt. Hè? Oh, valt iemand van zijn kruk?
2: Ja.
0: Adrie. En wat leuk dat je er bent.
2: Hai, ik wist dat je dit ging doen. Ik wist dat er een moment ging komen dat je dat ging doen.
0: Als je nou een hoofdtelefoon opzet, dan hoor je jezelf ook nog even.
2: Spannend.
0: Spannend, ja. Wie ben jij?
2: Hi, mijn naam is Jasmine Steenbakker en ik ben de dochter van Marcel Steenbakker.
0: Ach nee.
2: Ja,
0: oh, daar ken
2: waar.
0: Ik je van.
2: Echt waar.
0: Wat lief dat je gekomen bent, meid. Dat je toch eventjes die laatste minuten mee wil maken. Hoe is dat nou om een vader te hebben die zo, met zo'n afwijking, zullen we maar zeggen?
2: Nou, het is altijd een deel van ons leven geweest via jou. Ik weet nog... toen dat we zondag of zaterdag aan de eettafel zaten in de woonkamer, dan was er altijd wel muziek in de achtergrond. Voornamelijk ook de muziek van de radiostations waar jij dan gewerkt hebt. Dus BX, net zoals net genoemd werd, en dan ook SOB. Dus...
0: en ik heb ze alle filmpjes op YouTube van Caroline laten zien, Gert-Jan. Allemaal.
2: Heel vaak, heel vaak. Soms ook niet helemaal vrijwillig dat ik daar op de bank zat, hoor. Dan was het gewoon van, nee, je kijkt het gewoon af voordat je weer naar boven gaat.
0: Ja.
2: Maar het zijn toch momenten die ik met plezier heel graag met je deel. Omdat ik zie hoeveel passie je ervoor hebt, hoeveel je ervan houdt. En om dat te kunnen zien, is echt ook iets supermoois om mee te maken.
0: Nou, mooi meid. Dankjewel dat je hier bent, hè, vandaag.
2: Natuurlijk.
0: En Wilfred ook bedankt.

mensen van de redactie die zijn ook binnen. Mila die staat hier foto's te nemen. Komen ze op de socials, Mila? Ja, komen op de socials. Ach, fijn, leuk. Into the Great Wide Open, dat was muziek van Tom Petty natuurlijk. En zo tikken de minuten langzaam weg.

De koek is op. Thank you, Diana Ross. En daarmee werd het bijna 8 minuten voor 11. Ik zou nog wel een uur door kunnen gaan. Nog wel 2 uur ook. Nog wel 3 uur ook. De energie is er gewoon. Alleen, dat gaan we niet meer doen. We gaan afscheid nemen. En ja, dat is moeilijk. Ruim 45 jaar radio en al die mensen die hier vandaag zijn. Mensen die geappt hebben, gemaild hebben, gebeld hebben de afgelopen dagen. Al mijn collega's hier, maar ook in het land. Misschien wel in België, zoals Erik bijvoorbeeld. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. En fijn dat jullie deelgenoot zijn geweest van deze reis. Deze lange radioreis die ruim 45 jaar geduurd heeft. En die vandaag tot een einde komt. Althans, voor wat betreft deze vorm. Gert-Jan die zei het net al zo mooi van ja, jij geeft nooit op. Je gaat altijd wel weer wat anders doen. Wie weet, somewhere, somehow, in time ontmoeten we elkaar ergens anders. Ik wens Roland, ik wens Han, Mila en iedereen hier bij Streek Omroep de Beverlanden ontzettend veel succes met de stelselwijziging en met het omvormen van Streek Omroep de Beverlanden. Ik blijf jullie volgen. Jullie hebben mijn hart. Dankjewel.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. Een top met de EU in juli moest worden uitgesteld vanwege het ontslag van zijn voorganger, premier Keir Starmer. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. Het doel is om van 70 verdachten bezittingen in beslag te nemen ter waarde van 50 miljoen euro. Het OM beschouwt de Duitse Hells Angels als een criminele organisatie die zich bezighoudt met afpersing, georganiseerde fraude en grootschalige witwaspraktijken. De motorclub zou zich ook bezighouden met wapenmisdrijven, mishandeling en belastingontduiking. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. De 3 mannen zitten in volledige beperking en mogen alleen praten met hun advocaat. 2 verdachten zijn overgedragen aan de politie Oost-Nederland. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuist te zijn gegaan. Een alarmcode wordt doorgaans alleen verzonden bij ongeoorloofde inmenging in de cockpit. De Israëlische autoriteiten dachten daarom aan een kaping en stuurden straaljagers de lucht in. Premier Netanyahu en zijn defensieminister Katz hielden spoedoverleg. Het toestel van Fly Dubai was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv.

Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. In Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen motorclub Hells Angels. Ook Nederland is bij de actie betrokken. Er zijn invallen gedaan in 140 gebouwen door meer dan 1000 agenten. De politie heeft 3 Amsterdammers opgepakt voor het geweldsincident in Overasselt op 1 september. Bij gelijktijdige invallen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam vond de politie 2 vuurwapens en diverse gegevensdragers. In Saoedi-Arabië is een vliegtuig geland dat een alarmcode had uitgezonden. De piloten bleken met elkaar op de vuisten zijn gegaan. Het weer. Het blijft droog bij een matige zuidoostenwind. Het kwik loopt snel op en het wordt volop zomers met maximaal rond 22 graden in het westen en 28 plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer staat in de file door de nasleep van een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. De weg is weer vrij, de vertraging is nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: in de hoop dat alles achter me verdwijnt.
1: Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartenkind. Ga naar hartenkind.nl.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. Het toestel was met 174 passagiers onderweg van Dubai naar Tel Aviv en zond een noodcode uit. Israël stuurde meteen straaljagers de lucht in omdat rekening gehouden werd met een kaping. Het toestel is veilig geland op een regionaal vliegveld in de Saoedische stad Tabuk. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. Het Iraakse leger zegt klaar te zijn om zelf het land te verdedigen tegen Iraanse milities in Irak. Gedurende de Irak-oorlog waren er 170.000 Amerikaanse troepen in Irak. De laatste tijd bestreden die vooral IS en hebben ze Iraakse militairen opgeleid. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. Burnham erkende dat het vertrek uit de EU in 2020 het Verenigd Koninkrijk meer kwaad dan goed gedaan heeft. Hij wil alle opties in kaart brengen en nagaan of er overeenstemming kan worden bereikt. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Vannacht is een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. De weg lag na het ongeluk met enkele vrachtwagens en drie personenauto's bezaaid met huisvuil van één van de vrachtwagens en brokstukken van de betrokken voertuigen. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen om. De opruim- en herstelwerkzaamheden op de N48 zijn nog gaande.

Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Door bergingswerkzaamheden heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A59, daar sta je 10 minuten in de file van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel voor knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De vechtpartij tussen twee piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft een vliegramp voorkomen. Een van hen wilde zelfmoord plegen en het toestel laten neerstorten. Hij stak zijn collega aan de cockpit, maar die wist met hulp van anderen weer controle over het vliegtuig te krijgen. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag zonder al te veel tamtam vertrokken uit Irak na 23 jaar. In Irak wordt het vertrek gevierd als de dag van de soevereiniteit. De Britse premier Burnham speculeert openlijk over terugkeer naar de Europese Unie. Hij deed dat tijdens zijn eerste speech als premier op een congres van de Labour-partij. De N48 bij het Drentse Zuidwolde blijft toch de verdere dag dicht. Vanavond hoopt Rijkswaterstaat de provinciale weg weer vrij te kunnen geven. Het weer, behalve in Zeeland, blijft het overal droog en zomers bij een matige zuidoostenwind. In het oosten en zuidoosten kan het rond de 28 graden worden, in het westen rond de 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat het toestel halverwege plotseling een duikvlucht maakte en de cockpit werd geopend. Het vliegtuig week na de bloedige vechtpartij uit naar Saoedi-Arabië en landde daar veilig in Tabuk. Fly Dubai stuurt nu een tweede toestel om de opgesloten passagiers op te halen. Van een vliegtuigkaping was volgens de Israëlische autoriteiten geen sprake. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. Nu lopen Nederlandse hulpverleners nog tegen grenzen aan omdat hun C2000-systeem niet zomaar aansluit op Belgische of Duitse systemen. Met het nieuwe netwerk kunnen straks ook foto's en videobeelden direct worden gedeeld. De EU wil dat het systeem uiterlijk in 2036 in alle lidstaten draait. En fietsenwinkel Want2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Dat hebben de curatoren van het Heerenveense bedrijf bekendgemaakt. De deal gaat puur om de fietsen zelf, de merkrechten en onderdelen vallen naar buiten. Volgens de curatoren is er wel veel interesse in die overige onderdelen en lopen daar nu gesprekken over. Een volledige doorstart van Axel bleek eerder al niet mogelijk te zijn, omdat het bedrijf te complex in elkaar

Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de
2: Bevelanden. Niet alleen met de Bevelanden, maar ook voor wat betreft de Hesselschudding is het alweer woensdag. Dat betekent de woensdagaflevering van de Hesselschudding met daarin dus ook de Beatle-plaat van de week. En we zaten even in het jaar 2006 met Razorlight en America. En dan zit je dus in het jaar 2006 inderdaad met deze band en hun tweede single van hun tweede album. En dat album dat heette ook Razorlight. En dit werd trouwens de eerste nummer 1 hit voor dit Razorlight in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk. Yes, dan duiken we terug in de tijd. We gaan naar 1993 en dan doen we met Gabriella en haar Dreams. Dan zitten we weer, ook weer in Engeland natuurlijk. Zij heeft het zelf geproduceerd samen met de zekere Richie Fermi. En dit komt allemaal van het debuutalbum. En het debuutalbum van deze, deze jonge dame, Gabrielle, dat heette Find Your Way. Nou, we gaan eens kijken of wij onze weg kunnen vinden met haar. Dat deden we zeker wel in het jaar 1993 met dit

0: Gabriella en haar Dream, zo 1993. En u kent mij de namen, hè? Nou, ze heeft een hele mooie naam, hoor. Luisa Gabriella Bob, met twee B's aan het eind. Ze komt uit het jaar 1969, het jaar van de maanlanding, zit ik mij ineens te bedenken.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus haar artiestennaam is Gabriella. Uit Engeland, singer-songwriter is zij. En ja, zij heeft eigenlijk met dit nummer meteen een flinke slag geslagen. Want in Amerika, of in Engeland was het meteen een nummer 1 hit. En andere singles van haar waren bijvoorbeeld Going Nowhere, Give Me a Little More Time, Walk On By en If You Ever. Dat was een duet met de band East 17.
1: Oké. En Gabrielle was altijd makkelijk te herkennen aan haar ooglapje.
0: Ja, altijd het ooglapje.
1: Ja, was geen komedie, want ze heeft een of andere oogziekte.
0: Klopt. Ja, maar in ieder geval, haar stem blijft natuurlijk toch wel iets.
1: Ja, zeker weten. Ja. Ja, goede zangeres.
0: Ja, Ad en ik hadden het eventjes over het Electric Light Orchestra net. Wij denken zelf dat daar niet veel nieuws meer van te verwachten valt. Want Jeff Lynne heeft het wel zo'n beetje gezien allemaal, denken wij.
1: Ja, de man is bijna 80.
0: Ja, ik hoop dat het niet waar is, dat hij toch misschien nog wat bedenkt. Je weet het nooit. Maar goed, het kan allemaal.
1: Jij blijft heel vaak hopen tegen beter weten in.
0: Ik ben een positief denker, Ad.
1: Ja, dat is echt, klopt.
0: En soms gebeuren er inderdaad nog wel kleine wondertjes.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dus het kan allemaal. We gaan met het Electric Light Orchestra naar het jaar 1983. En naar hun Rock'n'Roll is King. Dat was toen een single van hun album Secret Messages. Dat is ook een heel bijzonder album trouwens uit dat jaar. Hier zijn ze, het Electric Light Orchestra.

0: 1966 met de Four Tops en Standing in the Shadow of Love. Ja, allemaal destijds op het Motown-label natuurlijk, hè?
1: Inderdaad.
0: Ja, en met dat bekende producers...
1: Heel veel goede dingen vanaf gekomen.
0: Ontzettend veel goede dingen. Ja. Met dat bekende trio Holland Dozier Holland, hè?
1: Ja, ook.
0: Dat een geweldige productiesamenwerking was dat. Het was eigenlijk de directe opvolger van hun hit Reach Out, I'll Be There. Dit Standing in the Shadow of Love.
1: Oké, ja, dat is ook zo'n mooie.
0: Ja, echt. De voortops, toen waren wij 4 en 5, hè?
1: Oh, oké. Okay.
0: Jij 4 en ik 5.
1: Ik heb nog even niet teruggerekend, maar inderdaad, dat klopt, ja.
0: Toen zaten wij op de kleuterschool nog.
1: Ja, net op de kleuterschool.
0: En toen wisten wij niet dat dit een hit was.
1: Ik weet het nog goed, kleuterschool, zo'n rieten mandje mee, zo'n lullig dingetje.
0: Oh.
1: Met je boterhammetjes erin. En dan hand in hand met je buurmeisje naar de kleuterschool.
0: Oh man.
1: Ja, dat vond ik het leukste van de kleuterschool. Samen met de buurmeisje naar de kleuterschool lopen.
0: Ik kan het nog gekker maken, Nat.
1: Ja?
0: Want ik was dus 4 jaar, toen moest ik naar de kleuterschool. En bij ons op de hoek, daar in Enschede, was een kleuterschool. Maar het was een openbare kleuterschool en dat mocht niet van mijn vader. Dus ik moest naar een gereformeerde kleuterschool.
1: Oh nee, die waren nogal strenger, die ouders van jou.
0: Ja, nou, ik moest dus met de bus. Dus ik moest eerst 20 minuten lopen.
1: Als vierjarige?
0: Ja.
1: In eentje?
0: Ja. Ja.
1: Oh, oké.
0: Dus 20 minuten lopen naar de bushalte en dan dus met de bus naar die gereformeerde school. Mm-hmm. En dan 's middags weer terug. En ik heb begrepen dat mijn oma, de moeder van mijn moeder, ooit eens een keertje mij heeft gevolgd zonder dat ik het wist. Om te zien of het allemaal goed ging.
1: Om te kijken wat jij spookte.
0: Ja, of het wel goed ging.
1: Ik vind het wel apart op je vierde om dat te doen.
0: Ja. Ja,
1: ja, mijn kleuterschool was 300 meter verderop.
0: Ja, die stonden dus bij mij ook wel, maar dan mocht ik niet naartoe.
1: Oh, ja, ja.
0: Ja, echt.
1: Oké, kom.
0: Dat is gebeurd. Maar daarna trouwens, toen ik een jaartje later, toen zijn we verhuisd naar een andere plek in Enschede. En toen was het dus
1: vlak naast de gereformeerde kleuterschool.
0: Nou, toen was inderdaad, aan het einde van de straat, er was toen wel een gereformeerde lagere school zelfs.
1: Oh, oké.
0: Okay. Daar moest ik naartoe en mocht ik naartoe. En toen kon ik gewoon op loopafstand er naartoe.
1: Dus
0: het is allemaal goed gekomen. Ja. Jawel. En het was ook een hele mooie wijk daar op het Hogeland in Enschede. Dat is lekker hoor. In die tijd, de jaren 60, hè. Lekker rustig. Ja, dan gaan we van de Four Tops naar de Manfred Mann's Earth Band. En dan zitten we in het jaar 1976 met Blinded by the Light. Eigenlijk ook een nummer van Bruce Springsteen, hè?
1: Dat weet ik even niet.
0: Ja. Dit is een geschreven zelfs door Bruce Springsteen, hè?
1: Oh.
0: Ja. Dus dat is een nieuws voor jou, maar misschien ook wel nieuws voor de luisteraars.
1: Ja, misschien wel. Ja.
0: Manfred Mann deed het als volgt in 1976, Blinded by the Light.

0: Blinded by the Light. Eigenlijk dus een cover van het nummer van Bruce Springsteen. Want dat was in 1976. Het nummer van Bruce Springsteen komt uit 1973. Van zijn debuutalbum Greetings from Asbury Park.
1: Ja, misschien moeten mensen ook eens een keer kijken op de streaming sites. Want er staat een hele mooie lange versie van dit Manfred Mann's Blinding by the Light. Van een minuut of zes.
0: Die is echt heel fraai. Ja. Mm-hmm. Ik weet nog, ik had het toen op een cassettebandje. Dit van Manfred Mann, een live concert van Manfred Mann. Mm-hmm. En een nicht van mij die was aan het verhuizen zegt, oh, mogen we die cassette hebben om hem af te spelen als we aan het verhuizen zijn? Ik zeg, doe maar, mag wel hoor.
1: Ik voel hem aankomen. Zoek?
0: Ja, nee, niet zoek, maar er kapot. Was wat misgegaan. Ja, helemaal dat bandje helemaal eruit gelopen.
1: Ah, zonde. Dus, gebeurde wel vaker met die bandjes.
0: Ja, nou heb ik zelf nooit last van gehad.
1: Oh, ik wel hoor. Zeker in de auto.
0: Ja, ja. Nee, dat had ik niet. Maar ik kreeg hem dus terug helemaal, het bandje helemaal eruit. Af. Weg, opname. Gelukkig hebben we tegenwoordig YouTube, dus je kunt het weer terugpakken.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Maar toen heb ik wel heel erg gebaald.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, we wijken helemaal af, maar we maken het ook uit. We zijn geen praatprogramma, maar een muziekprogramma. Hè? Dus gaan wij naar All Summer Long van de Amerikaanse band Kid Rock. En dat kwam allemaal uit in het jaar 2008. In maart zelfs van dat jaar 2008. Het was toen de derde single van hun alweer zevende album. En dat heette Rock'n'Roll Jesus. Hier zijn ze Kid Rock en All Summer Long.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Een piloot van Fly Dubai heeft zijn collega neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren en het toestel kon daarna veilig landen. Brussel wil dat hulpdiensten in grensregio's rechtstreeks kunnen communiceren met hun buitenlandse collega's. De Europese Commissie heeft een plan gepresenteerd voor één Europees communicatiesysteem. En fietsenwinkel One2Go Biking heeft de complete voorraad fietsen overgenomen van het failliete Axel, de maker van Sparta en Batavus. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

0: Omroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Savage Garden en I Want You, want dat hebben we net even gehoord uit het jaar 1976. En dan zaten we in Australië met dit Savage Garden. Dat was de eerste single van hun album zonder titel. Oftewel, dat album dat heette gewoon Savage Garden. Ja, dat kan, hè?
3: Ja. Zeker weten. Ja, ik zat even wat anders te doen. Ik was in ieder geval blij, want ik moest die titel intypen. En toen denk ik, oh nee, niet dat ding van Elvis Costello.
2: Nee,
3: maar
2: nee,
3: gelukkig
2: is niet.
3: Deze is prima.
2: Er is ook een Beatle nummer dat heet I Want You, hè?
3: Oh, dat weet ik niet.
2: Ja.
3: Over Beatle nummers gesproken, daar hebben we nu wat mee, hè?
2: Daar gaan we nu even naartoe. We gaan naar de Beatle plaat van de week namelijk, na 1965 met Day Tripper. Dat kwam allemaal uit op, het was een soort van single met een dubbele A-kant. Dat had je toen in die tijd, hè?
3: Ja.
2: Dus We Can Work It Out, de ene A-kant, en Day Tripper, de andere A-kant. En het werd uitgebracht op dezelfde dag als het album Rubber Soul. Maar beide nummers staan niet op die plaat. Wel een hit geworden natuurlijk. Later, op het in 1973 uitgebrachte verzamelalbum, 1962-1966, daar staat het wel op. Het stond een beetje, dit nummer ontstond onder de druk om snel voor Kerstmis nog even een single uit te brengen. Daar waren zij verplicht. Dus zij zijn aan de slag gegaan. En het merendeel van de tekst en ook de gitarist bijvoorbeeld, die pakte Paul McCartney beet. En John Lennon kwam erbij en zei van nou, ik ga hier en daar ook nog eventjes wat aan bijpoetsen. Hebben ze gedaan. En toen kwam het dus allemaal tot stand. Ik zal u niet vermoeien met de vormen van de klassieke blues en imageur toestanden in dit nummer. Dat zouden de jongens van mijn band leuk vinden. Ik heb het hier bijvoorbeeld voor mijn neus, maar ik ga het u allemaal niet opnoemen. Het is trouwens ook door John Mayall nog uitgebracht in 1966. Waar praten wij over? Over het volgende.
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle plaat van de week.

0: Dave Trapper, onze Beatle-plaat van de week 1965. En ik had het al eventjes over de cover van John Mayall. Dat kwam allemaal uit op het album Blues Breakers samen met Eric Clapton. Daar staat het nummer op, de cover dus van John Mayall. Buffalo Springfield heeft de riff van dit nummer geleend voor het nummer Baby Don't Scold Me Up. En Lulu, de zangeres Lulu, die heeft het lied ook gecoverd in 1967 voor het album Love to Love Lulu.
1: Oh, oké. Okay. Ja,
0: nou, ik kan het nog mooier maken, want ook de Jimi Hendrix Experience heeft zich ermee bemoeid. Die heeft ook een cover gemaakt van dit nummer. En dat gebeurde tijdens radioopnames voor de BBC in Engeland.
1: Oh, apart.
0: Van dit nummer dus. Ja, we
1: gaan naar Roy Orbison.
0: Dan gaan we naar Roy Orbison. Hè. Dan komen we terecht bij You Got It, deze Roy Orbison. Dat was toen al van zijn 22e album Mystery Girl uit 1989 van deze Roy Orbison. Die wat mij betreft langer had mogen leven, maar dat is helaas niet gebeurd. 1988, we praten over You Got It.

0: It Slow, Robin Schulz, 2026. En ik moet heel eerlijk zeggen, tijdens de voorbereiding van deze uitzending kijk ik altijd de hitlijsten van dit moment door. En het wordt echt zoeken als we nu en dan naar iets goeds.
1: Ja, soms dan valt het een beetje tegen op het moment. Maar er staan ook best leuke pareltjes tussen. Ja. Dit is er een van, uit Duitsland.
0: Ja, en dat klopt. Daar komt hij vandaan, deze Robin Schulz. Het is eigenlijk een soort van geremixte versie van iets wat hij eerder wel eens gedaan heeft. Hij komt dus uit, hij is trouwens, behalve dat hij uit Duitsland komt, ook zelf DJ, hè?
1: Ja, klopt.
0: En producer, dus Robin Schulz. We komen terecht bij John Legend en dat doe ik graag. We gaan met hem naar het jaar 2014 en dan komen we terecht bij zijn All of Me. Deze John Legend, John Roger Stevens, dat is zijn eigenlijke naam. Dus John Legend is gewoon zijn artiestennaam, zeg maar. Amerikaanse R&B soulzanger en ook producer, ook deze John Legend. Hier is hij, All of Me, 2014.

0: John Legend en zijn All of Me in het jaar 2014. Het begon allemaal voor hem al in het jaar 2005 met zijn Used to Love You. Maar natuurlijk ook Ordinary People in datzelfde jaar 2005. En dan had hij ook nog Everybody Knows and This Time uit 2009. Dat vond ik ook een hele goeie. En dan gaan wij nog even naar de Pretenders.
1: Ja, wordt de laatste die we gaan draaien. Oh. Dat is bijna 2 uur.
0: Ai, ai, ai. Nou, dat is ook weer wat. Nou, dat moet er maar. Het is niet anders. Dan gaan we dus naar het jaar 1994 van deze Brits-Amerikaanse band. Wat is een combinatie van, hè? Het was de eerste single toen van hun derde album. En dat album dat heette Last of Independence. Dus wij zeggen dank voor het luisteren naar deze Hesselschudding van de woensdag. Wij zijn er vrijdag weer voor een nieuwe Hesselschudding. En Ad is natuurlijk straks alweer met zijn programma Naar Huis. En ook dat is de moeite waard. Wat goed naar geluisterd, zie ik links en rechts, Ad.
1: Ja, dank je.
0: Ja, nee, echt leuk. Ik doe het zelf ook. Ja, dus dat in ieder geval. En onze website is ook sowieso altijd in de lucht. Net als deze zender, 24 uur per dag. Dus blijf luisteren, blijf ingeschakeld. En wij zeggen allebei heel graag tot de volgende.

afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. 1 van de verdachten wordt verdacht van poging tot doodslag en er is vermoedelijk ook gestoken. De arrestanten zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. De politie doet nu uitgebreid onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartijen in Arnhem en zoekt nog getuigen. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Nu worden werkenden te hard getroffen en de partij wil extra geld uit grote bedrijfswinsten halen. Het schrappen van de bezuinigingen op sociale zekerheid opent wel de deur naar een bredere totaaldeal over de begroting. Maar Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. Dat staat wel vermeld in de coalitieafspraken. En in de straat van Ormuz zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. Dat meldt het Britse maritieme agentschap UKMTO. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Over eventuele schade of slachtoffers zijn nog geen details bekendgemaakt. De straat van Ormuz is al weken het brandpunt van de hevige strijd tussen de VS, Israël en Iran. Dat laatste land deed een voorstel om de straat weer te openen, maar de VS wees dat vandaag officieel.

Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. De politie in Arnhem heeft 8 jongeren aangehouden na een reeks heftige vechtpartijen in de binnenstad. Bij het geweld rond het station en het Willemsplein vielen gisteravond 3 gewonden, van wie 1 minderjarige zwaar gewond raakte. Oppositiepartij Pro is niet enthousiast over het belastingplan voor volgend jaar en eist dat vermogenden meer gaan betalen. Pro accepteert niet dat de geschrapte bezuinigingen op de sociale zekerheid alsnog bij de zorg of het onderwijs terechtkomen. En in de straat van Ormoes zijn vandaag minstens 3 schepen aangevallen, waaronder een olie- en een LPG-tanker. De vaartuigen werden getroffen door projectielen van nog onbekende herkomst. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Bij knooppunt Zoomland is de vertraging 10 minuten. En op de N322 zal Bommel-Nieuwendijk bij Gameren ook een kleine 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer, de 61-jarige gevangenisbewaarder Marcel, was dus geen willekeurig doelwit. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. De schietpartij gebeurde op klaarlichte dag op een druk terras voor het

Het kabinet heeft nieuwe concrete richtlijnen afgesproken met de politie en het OM om de bestaande verhoging van 200% beter toe te passen. Ook geldt het uitgangspunt dat een taakstraf of boete niet meer past. Het OM zal sneller een celstraf eisen. Wel mag de rechter daarvan afwijken. Als het over 3 jaar niet tot zwaardere straffen heeft geleid, komen er wettelijke minimumstraffen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Dat meldt Europese klimaatdienst Copernicus in een nieuw rapport over de oceanen. Door het verdwijnen van dat ijs heeft de Arctische kust meer last van wind en golven, waardoor 60% kwetsbaar is voor erosie en zeespiegelstijging. Naast de grote gevolgen voor het klimaat speelt het Noordpoolgebied ook geopolitiek een steeds grotere rol tussen onder meer de EU, de VS, Rusland en China.

Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Bij Hogerheide is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De verdachte van de dodelijke schietpartij vrijdagavond aan de NDSM-kade kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad. Verdachte Amin D. sprak hem eerst agressief aan op het terras over een gebeurtenis uit het verleden, kwam even later terug en schoot hem dood. Er is geen afspraak binnen de coalitie om te bezuinigen op onderwijs, benadrukt D66-minister Letchert. Wie een hulpverlener of docent mishandelt, kan vanaf morgen rekenen op een fors hogere strafeis van het Openbaar Ministerie. Het OM zal sneller een celstraf eisen. En in het Noordpoolgebied is sinds 1979 elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ter hoogte van Spanje verdwenen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein is de vertraging 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Het kabinet wil dat straks spaarders al vanaf 30.000 euro belasting gaan betalen, maar de VVD zoekt naar een andere dekking om die grens hoger te houden. De partij reageert daarmee op kritiek van onder meer de SGP over het belasten van kleine spaarpotten. In het nieuwe stelsel heft de overheid sowieso pas belasting over beleggingen zodra de winst daadwerkelijk is gerealiseerd. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen, zoals Oekraïners en statushouders. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Parijs onderhandelt momenteel met Londen over het stopzetten.

Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht is de vertraging 25 minuten. Er stond even een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel, maar die is inmiddels weg. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp 10 minuten vertraging. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht bij Maasdam ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De VVD wil de mogelijkheid om kleine spaarders te ontzien bij de box 3 plannen voor de nieuwe vermogensbelasting. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Frankrijk wil een einde maken aan de migratiedeal met het Verenigd Koninkrijk over de uitwisseling van asielzoekers. Onder die deal sturen de Britten bootmigranten terug naar Frankrijk in ruil voor asielzoekers met familie in het Verenigd Koninkrijk. En de Amerikaanse defensieminister Hegseth wil nog dit jaar een vijfde van alle generaals en admiraals ontslaan. Het is de volgende stap in het plan van Hegseth om de bureaucratie binnen het Pentagon flink terug te dringen. Het weer overwegend bewolkt met in het westen en zuidwesten af en toe wat lichte regen. De temperatuur varieert van 22 graden in het zuidwesten tot 28 in het oosten en er waait een matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda 10 minuten vertraging bij Werkendam. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Mis niks van het Zeeuwse nieuws en hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop, streekomroep de Bevelanden.
1: J-Lo, ja, doe ze,

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. De explosieven- en opruimingsdienst onderzoekt de zaak. Eerder vandaag werd er ook in Bunnik een verdacht pakketje aangetroffen bij een militaire post, maar dat bleek loos alarm. Of er een verband is tussen de twee incidenten in Friesland en Utrecht wordt nog onderzocht. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. Een resolutie daartoe is door bijna alle gemeenten aangenomen op de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Volgens voorzitter Dijksma werkt het huidige asielsysteem niet meer. Gemeenten willen daarom langdurige financiering voor onder meer kleine opvanglocaties en flexibele opvang voor diverse doelgroepen zoals Oekraïners en statushouders. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De maatschappij roept op niet te speculeren zolang het officiële onderzoek loopt. Het incident dwong het vliegtuig tot een noodlanding in Saoedi-Arabië na een steekpartij tussen de piloten. Israël stelt inmiddels wel een onderzoek in via het ministerie van Transport en Defensie. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 130 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide ook 10 minuten. Verder is het wat drukker op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. De andere kant op richting het zuiden tussen Lexmond en Werkendam ook een kwartier extra reistijd. Op de A58 van Breda naar Tilburg sta je 20 minuten in de file tussen knooppunt Golder en Ulvehout. En op de N276 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Bevelanden.

aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow. Hier op Streekomroep de Beverlanden. Ik blijf bij je tot aan 7 uur vanavond. We begonnen vandaag met de platen 1986, Europe en de Final Countdown. En het is vandaag wel een speciale dag. Het was vandaag de Final Countdown voor collega en vriend Marcel Steenbakker. Want hij plaatst Streekomroep de Beverlanden. En na 45 jaar radio hangt hij de microfoon aan de wilgen. Marcel, ga je goed? Het is vandaag 30 september. Wat gebeurt er allemaal op deze dag in de geschiedenis? 1960 is het jaar dat de eerste aflevering van de Flintstones in de VS wordt uitgezonden. En in 1989 maakt West-Duitsland bekend dat duizenden Oost-Duitse vluchtelingen vanuit Tsjechië naar West-Duitsland mogen vertrekken. 2000, dat is het jaar dat de Nederlandse hockeymannen hun titel prolongeren op de Olympische Spelen in Sydney. En 2009, er vindt een zware aardbeving plaats op Sumatra in Indonesië en die kost meer dan 1000 mensen het leven. Dan de verjaardag van vandaag. Wie zijn de jarig? Waar staat de taart op tafel? Nou, bijvoorbeeld bij viervoudig wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen. Onze Nederlandse trots wordt 29 jaar. Ook Paul de Munnik van Acta en de Munnik is jarig. 56 wordt hij. Laatst in het rijtje Henk Spaan. 78 jaar oud sinds vandaag. Mocht jij jarig zijn op deze woensdag, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en een mooi leuk feestje.

Bijna kwart over vijf geworden. Dat betekent tijd voor het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen is het een stuk minder warm dan vandaag. De ochtend begint met wolken en lokale buien, maar er zijn ook droge perioden. In de middag komt af en toe de zon tevoorschijn en kan er plaatselijk ook nog een buitje vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige zuidwestelijke tot westelijke wind, windkracht 3. In de avond wordt het geleidelijk droger en daalt de temperatuur naar een graad of 12 tot 14.

0: komt uit 1983, deze plaat van Wang Chung, Dance Hall Days.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: En daarvoor hadden we uit de hitlijst op dit moment een single van Bibi Rexha samen met Faithless. En die plaat kreeg ons natuurlijk mee, New Religion. Hoe ervaren inwoners en ondernemers het wonen, werken en ondernemen op Noord-Beveland? Wat gaat er goed binnen de gemeente en waar liggen volgens inwoners nog knelpunten of zorgen? De gemeente Noord-Beveland is op zoek naar die antwoorden op de vragen en roept inwoners op om mee te doen aan een enquête. Met de enquête wil de gemeente een beter beeld krijgen van hoe inwoners de gemeente ervaren en welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor de toekomst. De uitkomsten die worden gebruikt om te beoordelen hoe de gemeente ervoor staat en welke opgaven en verbeterpunten er de komende jaren aandacht verdienen. Wij gaan eventjes wat muziek draaien van Alex Warden. Hier is zijn nieuwe single, Emerald Eyes.

Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat deze plaat in de top 10 van Nederland genoteerd staat. Kan niet zo heel erg lang duren, denk ik. Alex Warren, Emerald Eyes. Daarmee werden we bij de 5:30. Dat betekent tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd, de runner. Hier zijn de 3 Degrees.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. Bij de luchtmachtbasis in Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. De man riep dat hij een bom bij zich had nadat er eerder al een verdacht pakketje werd gevonden bij de hoofdpoort. Nederlandse gemeenten eisen structureel geld van het Rijk voor de opvang van asielzoekers in plaats van tijdelijke potjes. En luchtvaartmaatschappij Fly Dubai zegt nog niet te weten waarom er vandaag ruzie is ontstaan in de cockpit van hun toestel naar Tel Aviv. De gedupeerde reizigers zijn inmiddels alsnog met twee vervangende toestellen onderweg naar Tel Aviv. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 140 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Breda, lange file tussen Lexmond en Werkendam. De vertraging is er 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Hooipolder ook 10 minuten. En de rest van de files levert niet meer dan 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

van Robbie deden wij op deze woensdag Rock DJ. Speciaal voor Marcel Steenbakker, zullen we maar zeggen. Marcel, nog bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt de afgelopen jaren. De Delta Ride voor de Roses heeft tijdens de editie van 2026 een recordbedrag van €669.477 opgehaald. Dat heeft de organisatie gisteren bij een bijeenkomst in Milburg bekendgemaakt. De opbrengst die gaat volledig naar kankeronderzoek via KWF Kankerbestrijding. Deze zomer startte het benefiet evenement op 13 juni in Goes met een moment stilte voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Terre Haute.

plaat van Idly, Ronnie Flex en Frenna, populair. Het is misschien muzikaal gezien niet zo'n heel erg groot hoogstandje, maar het is toch een plaat die op de een of andere manier een klein beetje in mijn hoofd blijft hangen. En dan draai ik hem eens een keer lekker in naar huis. De Beverlandse avondshow hier op Streek Omroep de Beverlanden. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de mededelingen en de nieuwsprocessen. En daarna ben ik bij terug met deel 2 van het programma. Te beginnen met de Airplay track van deze week. Tot dan 6 uur, Robert Miles, One on One.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee nadat de explosieve opruimingsdienst de tas veilig verklaarde. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Na urenlang onderzoek en een gedeeltelijke ontruiming van de vliegbasis Leeuwarden bleek het om vals alarm te gaan. Wat er wel in de tas zat is niet bekendgemaakt. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. JA21 is net als PRO tegen hogere belasting op arbeid, maar de partij zoekt de oplossing juist in het schrappen van overheidsuitgaven in plaats van zwaardere belastingen voor vermogenden. Het kabinet wil die belastingverhoging juist gebruiken voor extra geld voor defensie. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: thuis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 60 worden en dat betekent deel 2 van de Ruis de Beverlandse avondshow hier omstreek omroep de Beverlanden. Mocht je net aan het eten zijn, smakelijk eten. We begonnen dit uur, zoals je gewend bent, met de Airplay track van deze week. De nieuwe single van de Sunburst Band van Dave Lee. Doet hem samen met Tiffany Wilson. Haar artiestennaam is Tiffany Giselle. En dat is een dame die in Amerika ook behoorlijk wat furore heeft gemaakt. Ze had zijn platencontract bij Quincy Jones en was achtergrondzangeres bij Tevin Campbell en Diana Ross. Om de 2 uur dus dit nummer als Airplay track hier op streek omroep.

gaan eens even kijken naar het Beverlandse weer voor morgen. Morgen begint de dag een stuk minder warm dan vandaag. De ochtend die begint met wolken en lokaal een bui, maar er zijn ook droge perioden. In de middag komt af en toe de zon tevoorschijn en kan er plaatselijk toch nog een bui vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige zuidwestelijke tot westelijke wind. In de avond wordt het geleidelijk droger en daalt de temperatuur naar zo'n 12 tot 14 graden.

0: Lady bij Criticize.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: En daarvoor hadden we een plaats van De Dijk. Een van de betere Nederlandse bands die ons land gekend heeft. En van deze band Niemand in de Stad. De provincie Zeeland gaat samen met gemeenten, natuurorganisaties, landbouw, bedrijfsleven en de recreatiesector werken aan een gezamenlijk toekomstperspectief voor de Westerschelde. Daarbij wil Zeeland zelf richting geven aan de toekomst van het gebied voordat het Rijk bepaalt welke maatregelen nodig zijn voor natuurherstel. Voor de Westerschelde gemeenten is de ruimte om rechtstreeks over het natuurherstel te beslissen beperkt. Al is de Borselse burgemeester Gerben Dijksterhuis. Het ministerie van LVVN is verantwoordelijk voor het natuurherstel. Toch wil Borselen via het zogeheten Zeeuwse perspectief invloed uitoefenen op de uitvoering van de plannen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. De tas van de man die vandaag werd aangehouden bij de vliegbasis Leeuwarden bevatte geen explosief. De man zei rond het middaguur bij de poort een bom bij zich te hebben en haalde spullen uit zijn tas die op een explosief leken. Ook de rechtse oppositiepartij JA21 weigert het nieuwe belastingpakket van het kabinet in de huidige vorm te steunen. Er is dan automatisch geen Kamermeerderheid omdat eerder oppositiepartij PRO zich al tegen die plannen keerde. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A27 Utrecht-Breda. Bij Werkendam is de vertraging 10 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Betere plaat uit de jaren 80 als je mij vraagt. Deze van Howard Jones. What is Love was de titel. Daarvoor hadden we de headlines van het nieuws. En de plaat die daarvoor zat was de nieuwe single van Dasha. 82 Chevy. De Bever.

Ik heb al maanden lopen leuren met deze plaat van DJ Goja Michiko. Ik zei, dit wordt de zomerhit van 2026. Nou, dat is niet helemaal gelukt, maar het is in ieder geval wel een hele grote najaarshit op dit moment. Want hij staat in de top 10 van Nederland genoteerd met dit nummer. Wij gaan even terug in de tijd. Dat doen we samen met Errol Brown en de rest van de band van Hot Chocolate uit Engeland. Dit was niet de grootste hit, maar wat mij betreft eigenlijk wel de mooiste. Hier zijn ze.

Ik heb hem net op je radio over de House is the Legend. Het college van Borselen wil 600.000 euro uittrekken voor de ontwikkeling en exploitatie van de broedplaats Borselen in Henkezand. De culturele ontmoetingsplaats die moet komen in de voormalige schapenschuur op het terrein van Natuurpark Schaapskooi. De gemeente die bespreekt het voorstel in de vergadering van 8 oktober. Het voorstel komt als vervolg op een succesvolle proef die afgelopen zomer zo'n 500 bezoekers trok. De broedplaats die moet ruimte bieden aan kunstenaars en ontwerpers voor onderzoek, experimenten en samenwerking. Verder met de muziek hier op Streek om de Hoek te Beveland. Dit is wat muziek van Adam Lambert, waar ik eigenlijk ook wel een beetje vrolijk voor word, hoor.

Uit Australië komt deze dame, Tones and I noemt ze zich. En dit was de grote hit van haar, Dance Monkey, van ik denk 1 of 2 jaar geleden. Ik kan het eigenlijk niet zo goed meer herinneren. Wij gaan even terug naar de jaren 80 met ook een apart persoon, Lee Mal. Hij was zanger van Kacha Kugel. En dit was een nummer van hun Hang On.

De grote hit van deze band was natuurlijk Too Shy, maar daar kwam deze tegen. Die vond ik ook wel eens een keer leuk om vandaag te draaien. Hang On Now. Nou, dat gaan we dus even niet doen, want wat ik ga doen is Fly Away. Ja, bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beveldse Avondshow, erop zit. Zo meteen veel plezier met de collega's. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting van deze woensdagavond. En ik ben morgen bij terug, even na 5 uur voor de Dieven Naar Huis. Dag je achter met Lenny Kravitz. Doei.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Alle Europese fabrieken die wapens voor Oekraïne produceren zijn volgens het Kremlin legitieme militaire doelwitten voor Rusland. Dat heeft een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Volgens Moskou zijn Europese landen door hun wapenproductie en samenwerkingen rechtstreeks betrokken bij de oorlog van Rusland met Oekraïne. De dreigende taal volgt op berichten dat Polen een fabriek wil openen voor Patriot-raketten ter ondersteuning van Kiev. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf in het ziekenhuis in bijzijn van haar geliefde. Cornelissen werd bij het grote publiek bekend met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding en was sinds het vorige seizoen te zien als jurylid in De Slimste Mens op tv. Ze had ook een column in de Volkskrant. Bij Paulien Cornelissen werd in 2024 kanker vastgesteld. Haar publicist heeft haar overlijden bekendgemaakt.

Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. In de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor de kabinetsplannen om kleine spaarders en beleggers zwaarder te belasten. De oppositiepartijen noemden het een boete op sparen, waarna ook de drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA lieten weten naar alternatieven te willen kijken. De oppositie blijft daarnaast kritisch op de geplande verhoging van de inkomstenbelasting, omdat meer werken moet lonen. Wel is er brede steun voor de invoering van een vermogenswinstbelasting vanaf 2028. Israël schroeft de beveiliging van zijn commerciële luchtvaart op na het incident vandaag in een cockpit van Fly Dubai. Premier Netanyahu heeft zijn veiligheidsdiensten opgedragen zich voor te bereiden op verdere dreigingen. Tijdens de vlucht naar Tel Aviv viel een piloot zijn collega aan, waarna het toestel door die steekpartij een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië. De Israëlische defensieminister spreekt van een terreurpoging, al is de precieze toedracht van de aanval nog altijd niet duidelijk. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte.

Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. De Amerikaanse president Trump wil geen strengere wetgeving voor AI, kunstmatige intelligentie, maar zet in op zelfregulering door de techsector. Belangrijke bedrijven zoals OpenAI en Google hebben inmiddels al een kort akkoord ondertekend over hun eigen toezicht. Trump wil de Amerikaanse ontwikkeling niet vertragen uit angst voor concurrentie met China. Opvallend is ook zijn decreet waarin staat dat de Amerikaanse overheid verplicht om AI voortaan superintelligentie te noemen. En een cameraploeg van Omroep Poont is vanmiddag bedreigd met een mes in het Oosterpark in Amsterdam. De journalist, de cameraman en de beveiliger maakten een reportage over overlast door verslaafden in de hoofdstad toen een man uit het niets uithaalde naar de camera en een mes trok. De verdachte is op de vlucht geslagen en nog niet opgepakt. Burgemeester Halsema heeft het incident afschuwelijk genoemd en wenste de betrokkenen van Omroep Poont veel sterkte.

Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: zeg een hele goede avond. Hartelijk welkom bij 2 uur gezonde radioactiviteit. We zijn natuurlijk weer op de woensdagavond. En dat betekent streekomroep de Beverlanden met 2 uur gezonde radioactiviteit, zoals ik zei. Kortom, Gospel Magazine. Jan, hartelijk bedankt voor je programma en een mooie overdrijf weer naar Gospel Magazine. En wat gaan we doen? We gaan het eens lekker hebben over nieuwe releases, want we hebben er heel veel. Je weet wel dat we de afgelopen tijd eigenlijk een beetje wat eenvoudiger programma's hebben gemaakt in verband met de vakantieperiode. En dat betekent dat ik eigenlijk gezegd had dat we deze week ook weer rubrieken zouden hebben. Maar ik ben zo eens de afgelopen week op zoek gegaan naar al de nieuwe releases en dat waren er eigenlijk zoveel. En zelfs met de krenten uit de pap te halen had ik zoveel nieuwe releases dat we gewoon 2 uur nieuwe releases doen. Dus nog even geen rubrieken. De eerste nieuwe release kwam aan je voorbij in de vorm van Sergina samen met de formatie Wasteland. En de track heette All In en dat is afkomstig van de gelijknamige EP.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
1: A2J.
0: En dan gaan we natuurlijk verder, want de muziek draait door met Zonti. Deze heet Word the Fight.

Ja, we noemen het dan als het ware de postvakantieparty, om het maar zo te zeggen, met allemaal nieuwe releases die je hoort. Zo hoorde je dus nu Andy Mineo samen met No Big Deal en The Track Rotation, Davo Zanti en Word The Fight. Is het tijd geworden voor een single die wel heel erg lang duurt. 1 minuut 21.

een artiest die ik niet altijd even goed vind persoonlijk. Maar in dit geval vond ik het een geweldige plaat. Je hoorde de zanger White Lantern en Burn It All To The Ground. Een splinternieuwe plaat, maar dan met een complete oldschool feel. Daarvoor hoorde je de formatie 116, de zangeres Bianca Silver en de formatie Lindy. Samen hebben ze samengewerkt om Vision te maken. Een single van wel 1 minuut 21. Dat is toch knap als je daar drie clubjes voor nodig hebt, zou ik zeggen. We gaan eens even wat ritme opzoeken en wel ook een beetje de Afrikaanse kant op. En dan ook nog geestelijk. Nou, wat wil je nog meer? Je hoort namelijk de artiest Amos en met Spirit Rhythm.

toch heerlijk, hè? Al die verschillende soorten muziek die je hoort. Zo van pop tot oldschool muziek tot Afrikaanse klanken. Noem het allemaal maar op. We hebben het allemaal en dat is heel fantastisch. Ook in de christelijke muziek kun je dus echt heel veel muziek vinden. En daar zijn we maar wat blij mee. En zo horen we dus nu V-Rose samen met, of niet samen, maar met de track An In A Little Bit. Daarvoor Amos en Spirit Rhythm. Is het nu tijd geworden voor een plaat die eigenlijk zijn titel wel waard is. Want het is namelijk rockmuziek en de plaat heet Rock. Je hoort A Live City bij 2 uur gezonde radioactiviteit op jouw streek omroep de Beverlanden. Iets dat we doen iedere woensdagavond tussen 7 en of tussen 9 en 11 uur. Ja.

als je toch wat langer de nieuwe leases kunt verzamelen over een aantal weken, dan ga je toch eigenlijk wel even lekker de krenten uit de pap weten te halen. Zoals deze van Rachel Purcell. Keep Going heet het. Zij heeft twee singles uitgebracht trouwens in de afgelopen tijd. Maar deze vond ik persoonlijk het meest prettig om op radio te draaien. Daarvoor hoorde je Alive City met Rock. Ja, zo'n rockplaat hoort er af en toe natuurlijk ook bij. En dan hebben we natuurlijk nog veel meer, want we krijgen zometeen ook nog folk, pop en allemaal dat soort zaken. Dus met andere woorden, we hebben nog genoeg te doen. Alan Scott, die heeft ook een single gemaakt. En dit is toch eigenlijk wel heel erg belangrijk, want iedereen heeft op de een of andere manier toch wel iemand nodig om daar toch af en toe zijn hart bij uit te luchten of gewoon samen zijn leven te delen. Everybody needs someone.

mooie van muziek is natuurlijk dat je het altijd voor jezelf een beetje kunt interpreteren. En er misschien zelfs voor jezelf wel een andere bedoeling aan kan geven dan dat de artiest bedoeld heeft. Deze zou zomaar helemaal verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden, maar het is een hele positieve song. Je hoorde namelijk Ollie Groove samen met AEG en Lose Control. Daarvoor Alan Scott en Everybody Needs Someone. Ja, en ik denk dat dat gewoon toch wel echt waar is. En ja, dan is het weer tijd geworden voor wat ik net al zei, wat we gingen krijgen. Dat is pop folk of folk pop, net hoe je het noemen wil. De track heet My Hope en is een nieuwe single van het duo.

0: Ja, zo. En dat eindigde een beetje zachtjes. Hè. Shepherd samen met Darla Baltazar en Praise Him. Wat een fijne plaat ook. Daarvoor Caleb en John en My Hope. Ja, en zo hebben we dus allemaal hoopvolle liedjes. En dat is eigenlijk best wel fantastisch. Je hoort het niet heel vaak, maar ik heb vandaag eens een keer ook een Spaanstalige plaat erin staan. Is gemaakt door Evan Craft en de plaat heet Cristo Vivo. En dat betekent zoiets als Christus leeft.
1: Is

geweldige plaat dit, moet ik eerlijk zeggen. Alexa, Michelle en Ain't That The Worst is echt zo'n plaat van tegenstellingen, weet je wel. Van ja, ik moet dankbaar zijn voor eten, maar ik heb dan weer een hekel aan de vaat. En ik moet dankbaar zijn voor vrienden, maar ach, worden ze maar eens eventjes wat minder aan het bellen. Ja, en zo kun je dus van alles wat eigenlijk een zegen is, ook weer een vloek maken. Alexa, Michelle dus en Ain't That The Worst. Maar daarvoor Evan Craft en Christo Vivo. Is het tijd geworden voor The Uprising samen met Simon Miles en God's Nation. No dream bigger than this. En oh, dit is wel weer een fijne plaat hoor. Ja, zet je dansschoenen maar alvast aan.

lieve mensen. En dan te bedenken dat we zometeen nog een uur gezonde radioactiviteit hebben. Met daarnaast natuurlijk ook allemaal nieuwe leases. Maar eerst moeten we eventjes naar het nieuws. En daar naartoe worden wij gebracht door Alison Heide. Die ook in de afgelopen tijd wel weer nieuw materiaal heeft uit weten te brengen. Deze heet Try Hard. En ik zeg tot strakjes.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In Frankrijk verharden de landelijke scholierenprotesten zich met aanzienlijk meer geweld en vernielingen. Dat meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nunes. Die spreekt van zeker 356 betrokken scholen en al ruim 600 aanhoudingen. Sinds vrijdag zijn er al zo'n 100 agenten gewond geraakt bij de protesten. De scholieren demonstreren tegen het lerarentekort, de overvolle scholen en de chaotische roosterproblemen in Frankrijk. Bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Alkmaar is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 5:30, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten en er ook een traumahelikopter werd ingezet. Een 22-jarige verdachte is direct ter plaatse aangehouden. Volgens de politie stonden zowel het slachtoffer als de verdachte ingeschreven in Alkmaar. Het onderzoek naar de precieze toedracht rond de steekpartij is nog bezig. De Israëlische premier Netanyahu heeft de passagiers onthaald van de Fly Dubai-vlucht waar vandaag een steekpartij in de cockpit uitbrak. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding in Saoedi-Arabië, waarna een vervangende vlucht de reizigers alsnog naar Tel Aviv bracht. Onder begeleiding van de luchtmacht landde het toestel in Israël, waar Netanyahu verhalen van inzittenden aanhoorde. Volgens Israël voorkwamen de passagiers een terreurdaad door de aanvallende piloot te overmeesteren. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die een jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan. Het weer: toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'Snachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: Carly en Taylor samen met KB brachten ons in het tweede uur gezonde radioactiviteit met de track Lifeline. We hebben nog een uur nieuwe releases. Zometeen hoor je bijvoorbeeld muziek van Natalie Lane, Sherwin Gardner, Claire Leslie, Spencer Olsen, Christian Singleton en noem het allemaal maar op. Kortom, we hebben weer genoeg te doen en heel veel heerlijke muziek.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
1: A to J.
0: Ja, en dan gaan we het even over de liefde hebben. Samen met Taylor Wells. Deze plaat heet Love Goes On. En je hoort hem natuurlijk hier bij jou, streekomroep de Beverlanden. Oeh, there we go.

0: in a penny.
1: Ja, ik vind het heerlijk om te zien gewoon in de christelijke muziek dat er steeds meer vrouwelijke artiesten ook naar boven komen. En dan heb ik het over jonge artiesten die toch echt serieus creatieve muziek eigenlijk maken. En daardoor dus eigenlijk de muziek ook daadwerkelijk nog interessanter maken dan dat het eigenlijk al was. Miss Independent hoorde je. Gemaakt door Marilyn McDonald. Daar wordt Taylor Wells en Love Goes On. En ja, dan gaan we maar eens even luisteren naar het feit dat we natuurlijk gewoon een instrument kunnen zijn. En dan heb ik het niet over een piano, viool of gitaar. Maar op een hele andere manier. En dat zal

0: ja, dan weet ik niet hoeveel tijd dat je met me door wil brengen hoor. Christian Singleton en Forever Ain't Enough Time. Ja, als je van de eeuwigheid gewoon nog niet genoeg tijd hebt, dan weet ik het ook niet meer. Dan ben je niet snel tevreden, lijkt het. Maar tenminste, zo'n gevoel geeft dat dan een beetje. Hè? Stevie Rizzo hoorde je daarvoor met Instruments. Is het tijd geworden om eens even lekker dankbaar te worden. Dat doen we samen met Spencer Olsen en Evan Craft. Of Evan Ford bedoel ik. En deze plaat heet dan ook Grateful.
1: In and out of every season. I don't need another reason. I'm grateful, I'm grateful.

Ja, deze track heette dus Full 180. En full weet je wel hoe je dat moet schrijven. En 180 schrijf je natuurlijk gewoon in dit geval. En ja, het is een getal en die schrijf je met cijfers. Zo simpel is het. Claire Leslie hoorde je. Daarvoor Spencer Olsen en Evan Ford. En grateful. Ja, dankbaarheid, dat is natuurlijk eigenlijk een mooi ding. En dat zouden we gewoon allemaal best wel eens even wat meer mogen hebben in dit leven. Maar wij Nederlanders weten gewoon eigenlijk heel goed te klagen. Daar zijn we beter in. En Sherwin Gardner komt met een nieuwe plaat. Deze plaat heet Big Day. En ik waarschuw je, hij begint wat hakkerig. Ik had dit als producer net even anders gedaan.

Jamie Grace hoorde je met Joy Anyway Anyhow. En dat is tegelijkertijd de titel van een nieuwe EP die zij heeft gemaakt. Het leuke van Jamie Grace vind ik eigenlijk dat ze zo lekker eigenwijs is. Soms echt hele eigenwijze muziek maakt. En ja, soms ook wel dissonante tonen probeert te maken. Of in ieder geval gebruikt. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg apart. Daarvoor hoorde je Sherwin Gardner en Big Day. Is het tijd geworden om zo meteen een plaat te gaan draaien waarvan dat ik net las nog dat het eigenlijk beschuldigd wordt van AI. Maar gelukkig kan ik je alvast melden dat dat niet waar is. Maar eerst doen we deze nog even. Dat is van Nova Lee Ray en heet No Smoke.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Ja, en dit liedje werd dus vandaag bij een post dat dit liedje dus eigenlijk beticht werd van AI te zijn. Ik kan je vertellen, dat is echt niet waar. Natalie Lane heeft deze plaat namelijk gemaakt. De titel is Big World. En Natalie Lane is eigenlijk gewoon altijd met instrumenten bezig. Dus het zou wel heel frappant zijn dat dit nu ineens AI is. Daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat ik de clips heb gezien waarbij dat de Big Band daadwerkelijk dit in stond te spelen. Dus het lijkt me heel sterk. Want ze heeft dat gewoon allemaal op haar socials neergezet. Natalie Lane, Big World, trouwens ook een hele mooie boodschap. Want het is namelijk zo, het maakt niet uit wie je bent, wat voor kleur dat je hebt, wat voor geloof dat je aanhangt. Ben je homoseksueel of whatever. Het maakt allemaal niet uit. We hebben allemaal datzelfde bloed door onze aderen lopen. En dat is waar het allemaal om gaat. Nova Lee Ray hoorde je daarvoor nog met No Smoke. Is het even kijken of dat we nog wat kracht op kunnen doen. In ieder geval is de titel van deze plaat wel zodanig. Het heet namelijk Power. En het is van Josh Wilson.

Oh ja, mijn oude leven, daar ga ik je niet naar terug. Dat is oud nieuws en geschiedenis. Marisa Berkey met Old News and That's History. Daarvoor Josh Wilson en Power. Is het tijd geworden om even te gaan luisteren naar een plaatje waar Unbeat Music zich onder meer mee heeft bemoeid. De hoofdzangeres van deze plaat is Dre LB. Ik heb haar nog niet gehoord, maar ze zingt goed. Hier is Don't Think About It.

LG The Messenger hoorde je met Missy Yellow. En dat staat eigenlijk voor mijn liefste. Het is dus eigenlijk een heel lief liedje. Het is alleen jammer dat er hier en daar wat backing vocals in zaten die volgens mij niet helemaal zuiver waren. Maar ach, ja, mag de pret ook niet helemaal drukken. Dan denk ik bij mezelf, het zal wel zo horen. Dre LP hoorde je daarvoor in samenwerking met Unbeat Music en Don't Think About It. En ja, net wat ik zeg. Dre LP, die had ik nog nooit horen zingen, maar het klinkt toch best goed, dacht ik zo. Good Weather Forecast heeft samengewerkt met Sofika en dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dit is de single Nomadic Tendencies.

hoorde Matt Hammett en Walk on the Water met daarvoor de Good Weather Forecast samen met Zofika en Nomadic Tendencies. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet echt verwacht had om Good Weather Forecast samen met Zofika te zien, maar ach, je ziet het dus, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het is ondertussen tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Helaas, maar wel de waarheid. En ik moet zeggen, ik heb eigenlijk wel erg genoten van al die nieuwe releases. Mocht het nou zo zijn dat je denkt bij jezelf, ja, die nieuwe releases die heb ik natuurlijk allemaal gehoord, maar ze gingen wel erg snel aan me voorbij. Je kunt ze nog terug horen. Bij onze playlist, die vind je op Spotify. En Gospel Magazine moet je dan even zoeken. Alleen dan geen spatie ertussen, maar aan elkaar. En als je dan een kruis ziet met de uitzendstralen, dan zit je op de goede plek. En de laatste toegevoegde platen zijn meestal ook de nieuwste releases. Dan hebben we natuurlijk ook nog een Facebookpagina. Dat moet je even mijn naam zoeken, Theo Boer. En ook daar het kruis met de uitzendstralen. Als je dat ziet, dan zit je op het goede account en mag je een vriendschapsverzoek sturen. En op Instagram hebben we ook een pagina. En dat heet gospelmagazine.rtv. We gaan eruit met eigenlijk een beetje oldschool muziekje van Matt Kearney, getiteld Weakness. Ik wens je nog een mooie avond of welterusten. En graag tot de volgende keer. Bye bye.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. België heeft zo snel mogelijk opvolgers nodig voor zijn 2 verouderde fregatten en dringt aan op een snelle oplossing. Dat stelt de Belgische defensiechef over de vastgelopen gezamenlijke bouw van 6 nieuwe marineschepen samen met Nederland. Vanwege de stijgende kosten en vertragingen bij scheepsbouwer Damen overweegt België nu over te stappen naar een andere leverancier. En mocht de samenwerking klappen, dan is dat een flinke tik voor Damen en ook voor de nauwe Nederlands-Belgische marinesamenwerking. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En een Brits-Franse overeenkomst over het terugnemen van illegale bootmigranten wordt niet verlengd. De proefdeal die 1 jaar geleden werd gesloten loopt morgen af en hield in dat Frankrijk illegale migranten overnam in ruil voor legale asielzoekers naar het Verenigd Koninkrijk. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt de stopzetting. Frankrijk zou nu in Europees verband gaan zoeken naar een nieuwe afspraak. De Britten hadden nog wel met de deal verder willen gaan.

Het weer, toenemende bewolking met later op de avond en vannacht op veel plaatsen regen. 'S Nachts is het 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer: op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dat je weer vrij maakt en je op tijd staat. Je twijfelt aan of ik echt meen wat ik heb gezegd. En of ik nog steeds wel de echte ben. En of ik niet ren naar de 050 en je niet meer ken als een slechte fan. Maar vannacht is dat allemaal niet de case. Voor nu is het nog nooit zo.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.